0: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. Door de landelijke OV-staking rijden er aanstaande woensdag ook door Den Haag geen treinen, trams of bussen. De staking is door de vakbonden CNV en FNV uitgeroepen als protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. En net als in Den Haag rijdt er in de rest van het land ook geen OV. De vakbonden roepen die dag alle medewerkers op hun werk neer te leggen. En oppositiepartij D66 in Den Haag wil dat gevaarlijk isolatiemateriaal in Haagse woningen met spoed wordt besproken in de gemeenteraad. Aanleiding zijn de berichten over concentraties giftig formaldehydegas, ook wel bekend als spaanplaatgas, onder meer in Loosduinen. En Peter Mekers van D66 Den Haag zei vanmorgen in West wordt wakker op Radio West dat er snel onderzoek naar de omvang van het probleem moet komen. En als je deze week met lijn 2 rijdt, dan kun je zomaar in een nieuwe tram terechtkomen. Voor Hagenaars een belangrijk moment, omdat de oude rood-beige trams na 45 jaar langzaam plaatsmaken voor de nieuwe tram. En de nieuwe HTM-directeur is daar erg trots op.
1: Het is natuurlijk fantastisch. Ik ben met mijn neus in de boter gevallen dat ik meteen deze mooie nieuwe tram door Den Haag mag laten rijden. En het voorwerk is door heel veel andere mensen in een fantastische samenwerking gedaan. Maar ik denk dat we hier heel trots op kunnen zijn.
0: Afgelopen vrijdag reed de nieuwe tram van de remise Scheveningen naar het Kerkplein. Op het Kerkplein mocht iedereen die het wilde even naar binnen. En deze week dus officieel in de dienstregeling. En dan het weer. Periode met zon en het blijft op de meeste plaatsen droog. We hebben een zwakke tot matige zuid-zuidoostenwind die draait naar zuidwest. Aan de kust vrij krachtig. Het wordt ongeveer 25 graden. Vanavond zal de bewolking toenemen en kan er plaatselijk een bui vallen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: but you're just a boy.
1: Den Haag FM, jouw stadsradio.

0: Het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. Door de landelijke OV-staking rijden er aanstaande woensdag ook door Den Haag geen treinen, trams of bussen. De staking is door de vakbonden CNV en FNV uitgeroepen als protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. En net als in Den Haag rijdt er in de rest van het land ook geen OV. De vakbonden roepen die dag alle medewerkers op hun werk neer te leggen. En oppositiepartij D66 in Den Haag wil dat gevaarlijk isolatiemateriaal in Haagse woningen met spoed wordt besproken in de gemeenteraad. Aanleiding zijn de berichten over concentraties giftig formaldehydegas, ook wel bekend als spaanplaatgas, onder meer in Loosduinen. En Peter Mekers van D66 Den Haag zei vanmorgen...

0: morgen in West wordt wakker op Radio West dat er snel onderzoek naar de omvang van het probleem moet komen. En als je deze week met lijn 2 rijdt, dan kun je zomaar in een nieuwe tram terechtkomen. Voor Hagenaars een belangrijk moment, omdat de oude rood-beige trams na 45 jaar langzaam plaatsmaken voor de nieuwe tram. En de nieuwe HTM-directeur is daar erg trots op.
1: Het is natuurlijk fantastisch. Ik ben met mijn neus in de boter gevallen dat ik meteen deze mooie nieuwe tram door Den Haag mag laten rijden. En het voorwerk is door heel veel andere mensen in een fantastische samenwerking gedaan. Maar ik denk dat we hier heel trots op kunnen zijn.
0: Afgelopen vrijdag reed de nieuwe tram van de remise Scheveningen naar het Kerkplein. Op het Kerkplein mocht iedereen die het wilde even naar binnen. En deze week dus officieel in de dienstregeling. En dan het weer. Periode met zon en het blijft op de meeste plaatsen droog. We hebben een zwakke tot matige zuid-zuidoostenwind die draait naar zuidwest. Aan de kust vrij krachtig. Het wordt ongeveer 25 graden. Vanavond zal de bewolking toenemen en kan er plaatselijk een bui vallen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: And running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, running.
1: Den Haag heeft een eigen radiostation. Den Haag FM, jouw stadsradio. On a train.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. Door de landelijke OV-staking rijden er aanstaande woensdag ook door Den Haag geen treinen, trams of bussen. De staking is door de vakbonden CNV en FNV uitgeroepen als protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. En net als in Den Haag rijdt er in de rest van het land ook geen OV. De vakbonden roepen die dag alle medewerkers op hun werk neer te leggen. En oppositiepartij D66 in Den Haag wil dat gevaarlijk isolatiemateriaal in Haagse woningen met spoed wordt besproken in de gemeenteraad. Aanleiding zijn de berichten over concentraties giftig formaldehydegas, ook wel bekend als spaanplaatgas, onder meer in Loosduinen. En Peter Mekers van D66 Den Haag zei vanmorgen in West wordt wakker op Radio West dat er snel onderzoek naar de omvang van het probleem moet komen. En als je deze week met lijn 2 rijdt, dan kun je zomaar in een nieuwe tram terechtkomen. Voor Hagenaars een belangrijk moment, omdat de oude rood-beige trams na 45 jaar langzaam plaatsmaken voor de nieuwe tram. En de nieuwe HTM-directeur is daar erg trots op.
2: Het is natuurlijk fantastisch. Ik ben met mijn neus in de boter gevallen dat ik meteen deze mooie nieuwe tram door Den Haag mag laten rijden. En het voorwerk is door heel veel andere mensen in een fantastische samenwerking gedaan. Maar ik denk dat we hier heel trots op kunnen zijn.
1: Afgelopen vrijdag reed de nieuwe tram van de remise Scheveningen naar het Kerkplein. Op het Kerkplein mocht iedereen die het wilde even naar binnen. En deze

Deze week dus officieel in de dienstregeling. En dan het weer, periode met zon en het blijft op de meeste plaatsen droog. We hebben een zwakke tot matige zuid-zuidoostenwind die draait naar zuidwest, aan de kust vrij krachtig. Het wordt ongeveer 25 graden, vanavond zal de bewolking toenemen en kan er plaatselijk een bui vallen. Dat was het, meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Dit is Den Haag FM. Door en door Den Haag.
1: Estoy loca.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. Door de landelijke OV-staking rijden er aanstaande woensdag ook door Den Haag geen treinen, trams of bussen. De staking is door de vakbonden CNV en FNV uitgeroepen als protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. En net als in Den Haag rijdt er in de rest van het land ook geen OV. De vakbonden roepen die dag alle medewerkers op hun werk neer te leggen. En oppositiepartij D66 in Den Haag wil dat gevaarlijk isolatiemateriaal in Haagse woningen met spoed wordt besproken in de gemeenteraad. Aanleiding zijn de berichten over concentraties giftig formaldehydegas, ook wel bekend als spaanplaatgas, onder meer in Loosduinen. En Peter Mekers van D66 Den Haag zei vanmorgen in West wordt wakker op Radio West dat er snel onderzoek naar de omvang van het probleem moet komen. En als je deze week met lijn 2 rijdt, dan kun je zomaar in een nieuwe tram terechtkomen. Voor Hagenaars een belangrijk moment, omdat de oude rood-beige trams na 45 jaar langzaam plaatsmaken voor de nieuwe tram. En de nieuwe HTM-directeur is daar erg trots op.
2: Het is natuurlijk fantastisch. Ik ben met mijn neus in de boter gevallen dat ik meteen deze mooie nieuwe tram door Den Haag mag laten rijden. En het voorwerk is door heel veel andere mensen in een fantastische samenwerking gedaan. Maar ik denk dat we hier heel trots op kunnen zijn.
1: Afgelopen vrijdag reed de nieuwe tram van de remise Scheveningen naar het Kerkplein. Op het Kerkplein mocht iedereen die het wilde even naar binnen. En deze week dus officieel in de dienstregeling. En dan het weer. Periode met zon en het blijft op de meeste plaatsen droog. We hebben een zwakke tot matige zuid-zuidoostenwind die draait naar zuidwest. Aan de kust vrij krachtig. Het wordt ongeveer 25 graden. Vanavond zal de bewolking toenemen en kan er plaatselijk een bui vallen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. Door de landelijke OV-staking rijden er aanstaande woensdag ook door Den Haag geen treinen, trams of bussen. De staking is door de vakbonden CNV en FNV uitgeroepen als protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. En net als in Den Haag rijdt er in de rest van het land ook geen OV. De vakbonden roepen die dag alle medewerkers op hun werk neer te leggen. En oppositiepartij D66 in Den Haag wil dat gevaarlijk isolatiemateriaal in Haagse woningen met spoed wordt besproken in de gemeenteraad. Aanleiding zijn de berichten over concentraties giftig formaldehydegas, ook wel bekend als spaanplaatgas, onder meer in Loosduinen. En Peter Mekers van D66 Den Haag zei vanmorgen in West wordt wakker op Radio West dat er snel onderzoek naar de omvang van het probleem moet komen. En als je deze week met lijn 2 rijdt, dan kun je zomaar in een nieuwe tram terechtkomen. Voor Hagenaars een belangrijk moment, omdat de oude rood-beige trams na 45 jaar langzaam plaatsmaken voor de nieuwe tram. En de nieuwe HTM-directeur is daar erg trots op.
1: Het is natuurlijk fantastisch. Ik ben met mijn neus in de boter gevallen dat ik meteen deze mooie nieuwe tram door Den Haag mag laten rijden. En het voorwerk is door heel veel andere mensen in een fantastische samenwerking gedaan. Maar ik denk dat we hier heel trots op kunnen zijn.
0: Afgelopen vrijdag reed de nieuwe tram van de remise Scheveningen naar het Kerkplein. Op het Kerkplein mocht iedereen die het wilde even naar binnen. En deze week dus officieel in de dienstregeling. En dan het weer. Periode met zon en het blijft op de meeste plaatsen droog. We hebben een zwakke tot matige zuid-zuidoostenwind die draait naar zuidwest. Aan de kust vrij krachtig. Het wordt ongeveer 25 graden. Vanavond zal de bewolking toenemen en kan er plaatselijk een bui vallen. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Dat doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
2: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
4: Installatiebureau van Ginderen.
5: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: FM. Nu het nieuws van 7 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Bij een grote handhavingsactie in de binnenstad van Den Haag is vrijdag voor in totaal €1,8 miljoen aan openstaande belastingschulden aan het licht gekomen. Dat is gisteren bekendgemaakt. Het ging vooral om achterstallig betalen voor motorrijtuigenbelasting. Voor een taxichauffeur liepen de boetes op tot meer dan €2000. Hij reed zonder taximeter, was niet geregistreerd en overtreed geregeld de wet die de rij- en rusttijden regelt. Verschillende instanties voerden de controles vrijdag in het Haagse centrum uit. Zo was er een verkeerscontrole onder het Prins Bernhard viaduct, waarbij ook alcohol- en drugstesten werden afgenomen. Wie morgen met het openbaar vervoer wil reizen, moet rekening houden met acties. Spoorwegpersoneel en medewerkers in het stads- en streekvervoer leggen dan het werk 24 uur neer voor betere arbeidsomstandigheden. De OV-staking staat niet op zichzelf, want september is voor de FNV een maand vol acties in verschillende sectoren. Vandaag al voeren schoonmakersactie voor een betere cao en tegen wat ze noemen de afbraak van de sociale zekerheid. Stakers trekken naar Den Haag voor een landelijke demonstratie op de Koekamp bij het Malieveld. Later vanmorgen wordt daar ook nog een voorbereidende actie gehouden. Gemeenten berekenen kosten voor de aanleg van bijvoorbeeld riolering, een park of fietspad vaak niet of nauwelijks door aan projectontwikkelaars. Geld dat met dat soort publieke voorzieningen is gemoeid, mogen ze wel helemaal of deels verhalen op die projectontwikkelaars. Blijkt uit onderzoek in 101 Nederlandse gemeenten, waar het FD over schrijft vandaag. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om de gemaakte kosten voor publieke voorzieningen bij nieuwbouw deels te verhalen. Het weer nog tot in de avond. Regen, maxima rond 18 graden. Morgen minder zacht en opnieuw buien met plaatselijk onweer. Donderdag zachter, warmer en overwegend droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Installatiebureau van Ginderen.
5: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Goedemorgen en wat leuk dat jij luistert naar de Ochtendshow met Sanji. Het is 12 minuten over 7, dinsdagochtend alweer. En het is echt te merken buiten dat iedereen weer aan de slag is. Ja, de vakantie is echt helemaal voorbij, want vanochtend was het druk op de weg. Ja, ik ben gewoon een beetje verbaasd, als ik heel eerlijk ben. Want ik rij rond 6:15 over de snelweg, over de A12. En het lijkt gewoon al bijna vol te staan. Ik heb gewoon het idee van, als ik 1 minuut later uit huis ga, dan sta ik in de file. Nou, in ieder geval, mijn ochtend was dus een beetje hectisch, want ik ga me dan heel erg veel zorgen maken in de auto, terwijl uiteindelijk dat niet nodig is, want ik ben gewoon lekker op tijd. Nou, moet jij vandaag de weg op? Hou er dan rekening mee, want ik voel het aan de drukke kant. Misschien dat het aan mij ligt en dat ik nog even moet wennen aan dat er ook in de ochtend andere bestuurders zijn op de weg. Maar dat is mijn kleine tipje voor jou. Voor nu, lekkere muziek. Fireflies, All City. Daarna hoor je muziek van Haagse Bodem. Love Again van Jana Lindsay.

0: Love Again, ja, en Alinsi. Muziek van Haagse bodem. Deze dame is pas 17 jaar oud en er is mij dit jaar iets opgevallen. En dat is dat er op dit moment heel veel 17-jarigen bezig zijn met muziek maken. Zo ken ik al meerdere 17-jarigen hier, zo gewoon van Haagse bodem, die ermee bezig zijn. Maar ik hoor het heel vaak om me heen dat ik denk, wat is dat met het getal 17? Misschien is het een magisch getal, misschien mis ik iets, misschien heb ik niet goed opgelet. Ik ga zo meteen even opzoeken wat de betekenis dan ook is van het nummer 17. Want voor de mensen die een beetje spiritueel zijn, die leggen dan wel eens bijvoorbeeld een betekenis aan een nummer. En ik vraag me dus af wat het is met 17 en misschien heeft het wel een muzikaal oogje en, of een haakje. En dan laat ik het jou zo meteen weten.
1: Ik tried

Ik heb net aan jou de vraag gesteld, waar staat het getal 17 voor? En ik heb het even opgezocht, want het getal 17, dat kom ik de laatste tijd op het muzikale vlak heel vaak tegen. Ik zie om mij heen heel veel artiesten die 17 jaar zijn en bezig zijn met muziek uitbrengen. Dus ik dacht bij mezelf, zit daar dan misschien toch een soort idee achter? Zit er een soort bijgeloof bij? Dus ik heb het even voor jou uitgezocht. En het is natuurlijk best wel grappig. Het is natuurlijk allemaal niet wetenschappelijk onderbouwd. Dit is heel erg spiritueel, symbolisch. Dus ja, of het nou echt daadwerkelijk klopt, dat mag jij van mij zelf invullen. Maar ik heb dus net gevonden dat als je de getallen 1 en 7 bij elkaar optelt, nou, dan kom je dus op 8 uit, dat snappen we allemaal. En dat getal staat voor initiatief, zelfstandigheid en een nieuw begin. En toen dacht ik, al die opkomende artiesten op 17 jaar, ja, heeft dat dan daar wat mee te maken? Ik weet het niet, maar het past eigenlijk wel precies bij wat ze dan op dat moment aan het doen zijn. En er wordt hier gezegd, kort gezegd, wordt 17 in numerologie vaak uitgelegd als vertrouwen op jezelf en je intuïtie om iets op te bouwen en vooruit te komen. Nou, echt. En dan denk ik bij mezelf, ja, geloof ik hierin? Dat weet ik niet. Maar dat dan deze uitleg best wel goed past bij al die opkomende artiesten van 17 jaar, denk ik, misschien klopt het toch wel een beetje. Geloof jij je nummers? Laat het weten. Stuur me een appje 070-307-8899.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:01 en dit zijn de Haagse Headlines van vandaag. Let op als je morgen met het openbaar vervoer moet. Door een landelijke staking rijden er woensdag in Den Haag geen treinen, trams en bussen. De staking duurt van woensdagochtend 2 uur tot donderdagochtend 2 uur. En ook het internationale treinverkeer ligt stil. Vakbonden FNV en CNV voeren actie tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. HTM adviseert reizigers om voor morgen op tijd op zoek te gaan naar alternatief vervoer. Omwonenden willen een nieuw oorlogsmonument in het Mozertpark in Loosduinen. Het monument moet een plek worden om stil te staan bij slachtoffers van oorlog, vervolging en onderdrukking en bij mensen die omkwamen tijdens vredesmissies. Als het monument er komt, krijgt het ook een centrale plek tijdens de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei. De dierenambulance heeft een ekster uit een schoorsteen bevrijd. Een bewoner hoorde al een paar dagen vreemde geluiden en vermoedde dat er een vogel vastzat. Na de bevrijding bleek de ekster gelukkig ongedeerd en kon hij direct weer wegvliegen. En dan het weer. Vandaag krijgen we veel bewolking en perioden met regen. Later zijn er misschien wat opklaringen, maar met een stevige zuidwestenwind en ongeveer 18 graden voelt het toch behoorlijk herfstig.

0: Roma, Roma, ma gaga, ooh la la, what your bad romance.
1: Bad Romance van Lady Gaga. En daarvoor hoorde je On My Soul van Bruno Mars.
2: Sanji's Classic.
1: En vandaag mag ik je in Sanji's Classic meenemen naar het jaar 2017. Dus ja, het is nog niet een hele oude classic. Maar ik dacht, dit voelt wel een beetje als een classic. En vandaag heb ik namelijk een nummer meegenomen. Vanuit Haagse bodem eigenlijk. Want het nummer wat geselecteerd is, is van First Man. Nou, en First Man groeide op in Den Haag. En wist met zijn muziek een mix te maken van Nederlandstalig en ook Indiaanse sounds. En in 2017 bracht hij een nummer uit samen met Boef. Het nummer heette Overal. En destijds hoorde je dat nummer ook letterlijk overal. Nou, hier als deze mooie stad mogen we natuurlijk super trots zijn op dat First Man het zo ver heeft geschopt. En had ik zoiets van, weet je wat, ook is het nog niet een echte classic. Want eerlijk is eerlijk, een nummer van 9 jaar oud. Is dat al een classic? Nee. Zetten we vandaag in de Sanji's Classic? Hell yeah. Dit is Overal, First Man featuring Boef.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via Kerzin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.

0: 1000 euro. Hij reed zonder taximeter, was niet geregistreerd en overtreed geregeld de wet die de rij- en rusttijden regelt. Verschillende instanties voerden de controles vrijdag in het Haagse centrum uit. Zo was er een verkeerscontrole onder het Prins Bernhard viaduct, waarbij ook alcohol- en drugstesten werden afgenomen. Wie morgen met het openbaar vervoer wil reizen, moet rekening houden met acties. Spoorwegpersoneel en medewerkers in het stads- en streekvervoer leggen dan het werk 24 uur neer voor betere arbeidsomstandigheden. De OV-staking staat niet op zichzelf, want september is voor de FNV een maand vol acties in verschillende sectoren. Vandaag al voeren schoonmakers actie voor een betere cao en tegen wat ze noemen de afbraak van de sociale zekerheid. Stakers trekken naar Den Haag voor een landelijke demonstratie op de Koekamp bij het Malieveld. Later vanmorgen wordt daar ook nog een voorbereidende actie gehouden. Gemeenten berekenen kosten voor de aanleg van bijvoorbeeld riolering, een park of fietspad vaak niet of nauwelijks door aan projectontwikkelaars. Geld dat met dat soort publieke voorzieningen is gemoeid, mogen ze wel helemaal of deels verhalen op die projectontwikkelaars. Blijkt uit onderzoek in 101 Nederlandse gemeenten, waar het FD over schrijft vandaag. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om de gemaakte kosten voor publieke voorzieningen bij nieuwbouw deels te verhalen. Het weer nog tot in de avond. Regen, maxima rond 18 graden. Morgen minder zacht en opnieuw buien met plaatselijk onweer. Donderdag zachter, warmer en overwegend droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
1: Wat ga jij doen dit weekend?
2: Ik wil nog een Netflix-serie afkijken. En jij?
1: Ik ga helpen op een festival.
2: Rondlopen met een bierpomp zeker?
1: Nee, met een EHBO-tas. Ik ben hulpverlener bij het Rode Kruis.
2: Is dat niet eng?
1: Nee hoor, ik krijg hele goede training. En we zijn altijd met een team.
2: Klinkt best wel stoer.
1: Zo stoer voel ik me niet. Maar ik heb wel meer zelfvertrouwen gekregen.
2: Nou, dan weet ik bij wie ik moet zijn als het spannend wordt.
1: Precies. Iemand nog iets te drinken?
3: Wat ga jij doen dit weekend? Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Help je mee? Meld je aan als vrijwilliger op de website van het Rode Kruis West-Nederland.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Installatiebureau Van Ginderen.
6: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: Little by Little van Kensington.
1: De ochtendshow van Den Haag FM met Senshi.
0: Je luistert nog steeds naar de ochtendshow met Senshi op Den Haag FM. Het is alweer 6 minuten over 8. Dat betekent dat het tweede uurtje alweer is aangebroken. En ik wil met jou ergens over hebben, namelijk kunstbeurzen. Want het eerste waar je misschien aan denkt, dat zijn witte muren. Iedereen is heel netjes gekleed, heel erg chic. Gesprekken over kunstwerken waarvan je eigenlijk vooral niet weet waar het dan precies over gaat. Of dingen durft te vragen, of nou helemaal niet durft te vragen wat het kost. Nou, Lens en Canvas wil daar juist verandering in brengen. En van 11 tot en met 13 september staan 27 kunstenaars in The Grey Space in the Middle in Den Haag. Niet alleen om hun werk dus te laten zien en verkopen, maar vooral om bezoekers ook te ontmoeten. Nou, ik heb hier twee dames bij mij in de studio. Goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Met wie heb ik het genoegen?
2: Ik ben Nanda Sanders.
3: En ik ben Fleur Huistens. En wij zijn de organisatie van Lens en Canvas.
0: Ja, jullie zijn de organisatie van Lens en Canvas. Nou, dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, is het bedoeld om kunst toegankelijker te maken voor iedereen. Dat niet iedereen denkt van, oh wow, kunst, dat is alleen maar voor de elite. Hoe zijn jullie op dit idee gekomen?
3: Ja, zal ik hem inzetten? Ja. Nou, nu dus 4, 5 jaar geleden stond ik op een beurs. En dat was heel tof. En dat was in Amsterdam. En toen kwam Nanda eigenlijk langs om te kijken wat ik daar had hangen. En toen keken we elkaar aan en ze was met een vriendin. En toen zeiden van, dit is er eigenlijk helemaal niet in Den Haag. Weet je, we hebben wel hier heel veel galleries. En kunst speelt enorm in Den Haag. Maar er is eigenlijk niet echt een wat grotere beurs die gericht is op onafhankelijke kunstenaars. Dus toen keken we elkaar aan en toen zei haar vriendin van, nou, waarom organiseren jullie dit niet in Den Haag? En toen was het van, ja, waarom niet? En zo geschiedde eigenlijk.
2: Ja, precies. Toen zijn we dat gaan doen. Een beetje gaan uitvogelen hoe het in elkaar zit en dan gewoon aan de slag gaan.
0: Ja, dat is eigenlijk zo mooi. Is die ontmoeting ontstaan, is het idee begonnen. Ja. Nou, nu zijn er bijvoorbeeld ook 27 kunstenaars die echt hun werk ook gaan laten zien. Ik kan me ook voorstellen dat je niet zomaar aan 27 kunstenaars komt.
3: Nee.
2: Nee, zal ik daar iets over zeggen?
3: Ja.
2: Wat wij zien, we hebben een open call dit jaar en vorig jaar ook. En je ziet dat er eigenlijk een heel grote behoefte is van onafhankelijke kunstenaars om een podium te krijgen, om hun werk te laten zien aan het publiek. En de aanmeldingen worden steeds meer. We hadden nu meer over de 100 aanmeldingen van echt hele goede kunstenaars. Dus er is echt een grote behoefte aan. En zo komen wij aan onze kunstenaars.
0: En dan vanuit al die aanmeldingen, dan gaan jullie selecteren van, oké, wie uiteindelijk mogen hun kunstwerken ook bij ons echt gaan laten zien?
2: Ja, dat gaan we doen. We gaan het eerst onafhankelijk bekijken van elkaar en onze eigen mening vormen. We vragen ook wat jongere mensen, zeg maar, dat we meerdere generaties hebben. En dan gaan we bespreken en dan letten we op kwaliteit natuurlijk, maar ook op het verhaal, originaliteit, diversiteit. We willen echt een zo breed mogelijk scala aan verschillende kunstwerken laten zien. En ik denk dat het weer gelukt is.
3: Ja, dat denk ik wel.
0: En als jullie het dan los van elkaar allemaal gaan bekijken, komt jullie smaak of mening dan een beetje overeen?
3: Nee, helemaal niet. Dat is juist zo leuk.
2: Yeah.
3: Ik ben heel erg dat het me meteen moet pakken. En dan kijk ik daarna wel wat de inhoud is, zeg maar. En Nanda die gaat juist heel erg lezen en die gaat heel erg voelen en die gaat heel erg zien. En zij zegt ook, ja, maar heb je deze kunstenaar wel gezien? Want die heeft dit. En dan denk ik, oh ja, maar heb jij deze gezien? Want die. En zo komt dat, zeg maar, samen. En dat is juist heel erg tof. Dus we lijken, zeg maar, qua wat dat betreft niet op elkaar, maar we vullen elkaar juist heel erg veel aan.
0: Dus eigenlijk juist vanuit die twee verschillende manieren, ja, hoe je naar kunst kan kijken, wordt er uiteindelijk een selectie gemaakt.
2: Ja, en mooie gesprekken en discussies hebben we daar over. Echt.
3: En altijd, we proberen altijd ook jonger iemand, omdat dan 3 generaties hebben die dan kunnen kijken en hun mening kunnen vormen over de werken. En ook de jongere generatie vindt weer iets anders veel interessanter. Dus,
0: ja, die hebben natuurlijk weer een soort van andere smaak.
3: Ja.
0: Heb je ook het idee dat kunst ook wel een nieuw soort podium aan het krijgen is, als je kijkt naar de ontwikkelingen binnen de kunst zien?
2: Ja, maar een moeilijke vraag, ja. Ja. Ja, je ziet natuurlijk door de social media misschien dat het verandert.
3: Ja.
2: En dat het laagdrempeliger wordt, hè, of dat het meer gedeeld wordt. Maar ik denk dat het meer ernaast komt, want je ziet hier in Den Haag ook nog veel galleries en van die grote kunstbeurzen. Dus ik denk dat het een aanvulling is. Ik weet niet hoe jij daarover denkt.
3: Ja, nee, ik denk dat het door social media veel makkelijker is om jezelf te laten zien aan de wereld. Wat voor kunstenaars natuurlijk iets moois is. Maar het is wel... je bent maar heel klein. En ja, ik denk dat onze beurs... je kan ook niet... Op Instagram of zo kan je wel iemand een berichtje sturen. Maar dan nog is het, zit er een, heel veel tussen.
2: Ja.
3: En bij ons is het gewoon... ja, kom langs en de kunstenaar is daar. En kijk wat je cool vindt. En als je dat cool vindt, dan kan je daar iets over vragen. Waardoor je ook die connectie krijgt met het werk. En dat vind ik altijd heel vet.
2: Ja, dus heel vet.
0: Echt dat persoonlijke contact, de vragen kunnen stellen. Nou, jullie zijn natuurlijk, jullie werken helemaal non-profit.
3: Ja.
0: Dat is volgens mij ook best wel speciaal in de kunstwereld.
3: Dat denk ik wel, ja.
2: Ja, dat denk ik ook. Maar we willen natuurlijk ook, omdat het onafhankelijke kunstenaar zijn, willen we de drempel laag houden.
3: Ja.
2: Zodat je, ook als je niet zoveel omzet, zeg maar, je toch op een beurs kan staan en kan deelnemen. En wat ook heel leuk is voor die kunstenaars, hè, is dat je normaal zit je in je eigen atelier of je eigen plek. En dan werk je niet heel veel samen, is het best wel alleenig. En in zo'n heel weekend ga je echt met elkaar, we hebben zo'n hele setting met elkaar en trek je met elkaar op. En daar komen ook mooie samenwerkingen uit.
3: Ja.
2: Dus dat is ook heel leuk voor de kunstenaar zelf.
0: Ja, even uit hun eigen bubbel en misschien ook nog geprikkeld raken voor andere ideeën. Als er nu misschien kunstenaars of mensen die zoiets hebben van... ik ben wel geïnteresseerd in kunst, maar ik vind het nog een beetje spannend... willen komen kijken, kan dat dan?
2: Zeker.
0: Ja.
2: Ik denk juist dat wij daarvoor zijn. Wij willen echt heel graag toegankelijk zijn voor iedereen.
3: Ja.
2: Of je nou heel veel verstand van kunst hebt of helemaal niet. Hè? Daarom is het ook gratis. Dus voel je vrij om binnen te stappen. En dat krijgen we ook terug van mensen, dat we echt heel laagdrempelig zijn. Ook als je het een beetje spannend vindt. Hè? Kunstenaars doen ook interviews, houden artist talks. De drempel is echt laag om in gesprek te gaan. En echt meer te horen over een werk, over hoe iemand werkt. Waardoor het kunstwerk veel meer lagen krijgt, zeg maar.
3: Ja, we krijgen ook vaak te horen dat als iemand een interview gedaan heeft... dat de bezoeker dan pas durft te gaan praten met die kunstenaar... omdat hij dan al een soort van diegene dan een beetje kent of zo. En dan wordt die drempel dus nog lager om van... je zei net dit en dit, maar ik wil daar eigenlijk wat meer over horen. Want ik kan me voorstellen dat in een setting als iemand zegt... heb je nog vragen? Dat je denkt, nee, maar later wel... dit jaar wat nieuw is dat we ook workshops aanbieden. Dus er zijn een aantal kunstenaars die workshops geven... waardoor je dus gewoon echt een inkijkje krijgt in hoe diegene werkt. Wat ik echt super tof vind. Ja,
0: dus dat is 11 tot en met 13 september kunnen mensen daar naartoe.
3: Ja.
0: Zijn er speciale tijden? Moet je zich aanmelden? Of kunnen ze gewoon echt lekker naar binnen wandelen?
3: In principe zijn we open van... Het is elke dag anders.
2: Ja, we zijn open vrijdag. Officiële opening is om 7 uur. Je kan vanaf 3 uur binnenlopen. Maar officiële opening is om 7. Is open tot 9. We zijn zaterdag open van 11 tot 9. Nee, 7 uit mijn hoofd. En zondag van 11 tot 5.
3: Ja.
0: Nou, dus er is wel ergens een momentje in de agenda te vinden.
3: Binnenlopen en gewoon... misschien doe je eerst één deel en daarna het andere deel de dag daarna of zo. Maar geen druk met betalen of entree.
2: Of tijden waarop je welkom bent. Weet je, als je zin hebt, dan kom je lekker langs. En je kan zo lang blijven als je wilt. Sommige mensen komen ook nog terug een dag later... omdat ze denken, deze kunstenaars geven een interview. Dat wil ik nog een keer horen. Dus ja, het kan allemaal.
0: Genoeg redenen om lekker aan te schuiven. Nou, dankjewel dames. En heel veel plezier en succes ook aankomend weekend. En iedereen is denk ik welkom. Van 11 tot en met 13 september bij Lens & Canvas.
3: Dankjewel dat we hier mochten zijn.

0: Leave Me Before You Love Me. Je luistert nog steeds naar de ochtendshow met Sanji hier zo op Den Haag FM. En stel, ergens ligt nog een erfenis op je te wachten, maar niemand weet dat jij een van de erfgenamen bent. Nou, hoe wordt het dan eigenlijk gevonden? In een depot in Den Haag liggen maar liefst 6 miljoen persoonskaarten van Nederlanders die tussen 1939 en 1994 zijn overleden. Nou, die kaarten kunnen een belangrijke rol spelen bij het opsporen van familie en erfgenamen. En morgen kun je tijdens een bijzonder kijkje achter de schermen zien hoe zo'n zoektocht werkt. Nou, we praten erover met Jacqueline Verkleij. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, Jacqueline, 6 miljoen persoonskaarten in één Haags depot klinkt echt gigantisch. En ja, wat staat er eigenlijk op zo'n kaart en waarom zijn die gegevens vandaag de dag nog steeds zo waardevol?
1: Nou, een persoonskaart, dat was de vorm van bevolkingsregistratie die in 1939 in Nederland is ingevoerd. En iedere inwoner van Nederland kreeg toen zo'n kaart. Dus dat was echt heel persoonlijk. En op die kaart staat niet alleen de naam van degene om wie het gaat, maar ook de naam van de ouders en achterop de naam van de kinderen. Dus dat is een hele belangrijke bron voor je zoektocht. Ook voor als je gewoon stamboomonderzoek doet, maar ook voor ons als erfgenamenonderzoekers. Omdat we dan meteen 3 generaties te pakken hebben.
0: Ja, wat bijzonder inderdaad. En ja, stel dat ook bijvoorbeeld iemand overlijdt en het is totaal niet duidelijk wie dan de erfgenamen zijn. Nou, dan begin je dus eigenlijk zo'n zoektocht met dat dus achterop dan misschien ook andere namen staan. Begrijp ik het dan goed?
1: Ja, nou, normaal gesproken als iemand is overleden, we noemen dat dan de erflater. En als die kinderen heeft, dan zijn die kinderen meestal wel bekend. Dus dan komen wij daar niet aan te pas. Maar als die geen kinderen had, dan moet je op zoek naar de broers en zussen. Want die zijn dan volgens de wet erfgerechtigd. Dus dan moeten wij de persoonskaart van de ouders opzoeken. Om kijken welke kinderen daarop staan. Mocht nou de erflater enig kind zijn, dan moet je nog een generatie terug. Dus dan gaan we naar de kaarten, als die er zijn, van de grootouders. En dan staan daar weer de kinderen op. En dan zijn die misschien ook wel overleden. En dan zoek je daar weer de kinderen van. En zo kom je echt een hele puzzel op het spoor.
0: Ja, dat vergt volgens mij ook ontzettend veel werk om dat uit te zoeken. Nou, op dit moment zijn er dus ook nog 6 miljoen persoonskaarten. En morgen is er wel een bijzondere dag. Want dan kunnen mensen daar ook komen kijken.
1: Ja, mensen kunnen in het depot komen kijken. Dat is een middag in het kader van de Week van de Rechtsstaat, georganiseerd door de rechtspraak in Nederland. Wij zijn gevraagd door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie om die middag samen invulling te geven. Dus mensen kunnen komen naar het depot van het CBG. En ze krijgen dan, een rondleiding is een beetje groot woord, want zo groot is het niet. Maar we laten wel zien waar die kaarten opgeslagen liggen. We geven uitleg over de kaarten, laten er 1 of 2 zien. Maar er zijn ook notarissen aanwezig om vragen van de mensen over de rechtspraak en over het notariaat te beantwoorden. En we laten ook eeuwenoude stukken zien die wij in onze verzamelingen hebben, die met het notariaat te maken hebben. Bijvoorbeeld een testament uit 1570 of een benoeming van een notaris uit 1808. Dus echt hele waardevolle, oude, interessante stukken om te zien.
0: Ja, en die daar dus nog gewoon helemaal intact aanwezig zijn. Dat is vanuit de jaren die je opnoemt, dat ik denk, sowieso al heel mooi om ook naar te komen kijken. En voor wie is het heel interessant om ook morgen dan langs te komen?
1: Nou ja, voor iedereen die eigenlijk geïnteresseerd is in geschiedenis of familiegeschiedenis of het notariaat. En ik merk wel als mensen bij ons langskomen en komen kijken, het is gewoon al heel indrukwekkend. Al is het alleen maar om die kleine 6 miljoen persoonskaarten te zien. En er zijn nog plekken open trouwens voor de rondleidingen. Dus als je het interessant vindt en als je wil komen kijken, dan kan je je inschrijven op de website van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, knb.nl.
0: Nou, ik zou zeggen, claim je spot en zorg ervoor dat je er naartoe kan. Is het nou ook zo trouwens morgen dat als je zelfs iets hebt van, oh, misschien ligt er wel een kaart van een oud familielid, dat je dat dan daar ook misschien nog kan opofferen? Of is dat, of kan zeggen van, joh, kun je hier wat mee? Of is dat echt een te grote zoektocht om dat morgen aan te pakken?
1: Nee, daar hebben we morgen echt geen tijd voor. Want het is gewoon, ja, je moet dan zoeken tussen 6 miljoen persoonskaarten. Wat we trouwens ook niet meer handmatig doen. Hè. Alles is gedigitaliseerd. Dus de kaarten zijn nu gewoon echt opgeslagen. Maar als je een kaart wil, als je een kaart zoekt van een familielid, dan kan je die gewoon via onze website opvragen, cbg.nl, bij bestellen. En dan kan je een kaart opvragen.
0: Nou, super Jacqueline. Dit klinkt allemaal hartstikke helder en duidelijk. Dus de laatste sportjes die kunnen nog geclaimd worden. Ik denk voor iedereen is het misschien fijn om nog één keer te noemen waar mensen zich kunnen aanmelden.
1: Dat is op knb.nl, de website van de KNB.
0: Nou, dankjewel. En natuurlijk morgen ook heel veel plezier.
1: Ja, dankjewel.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:58 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Let op als je morgen met het openbaar vervoer moet. Door een landelijke staking rijden er woensdag in Den Haag geen treinen, trams en bussen. De staking duurt van woensdagochtend 2:00 tot donderdagochtend 2:00. En ook het internationale treinverkeer ligt stil. Vakbonden FNV en CNV voeren actie tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. HTM adviseert reizigers om voor morgen op tijd op zoek te gaan naar een alternatief vervoer. Omwonenden willen een nieuw oorlogsmonument in het Mozartpark in Loosduinen. Het monument moet een plek worden om stil te staan bij slachtoffers van oorlog, vervolging en onderdrukking en bij mensen die omkwamen tijdens vredesmissies. Als het monument er komt, krijgt het ook een centrale plek tijdens de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei. De dierenambulance heeft een ekster uit een schoorsteen bevrijd. Een bewoner hoorde al een paar dagen vreemde geluiden en vermoedde dat er een vogel vastzat. Na de bevrijding bleek de ekster gelukkig ongedeerd en kon hij direct weer wegvliegen. En dan het weer. Vandaag krijgen we veel bewolking en perioden met regen. Later zijn er misschien wat opklaringen, maar met een stevige wind en ongeveer 18 graden voelt het toch best herfstig.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Zoo van Shakira. En daarvoor hoorde je One Republic met Counting Stars.
1: Plaat van de week.
0: En deze week hebben we een plaat genomineerd met wel een heel bijzonder extra randje. Want de plaat die genomineerd is, is Contactloos van Fee. En Fee komt deze week ook nog eens langs, hier zo gewoon in de ochtendshow. Nou, hoe leuk is dat? En dan gaan we natuurlijk van alles horen over haar muziek, het verhaal achter Contactloos en wat we de komende tijd nog meer van haar kunnen gaan verwachten. Maar tot die tijd hoef jij in ieder geval niet te wachten van hoe haar muziek dan precies klinkt. Want heel deze week kan je gewoon het nummer Contactloos horen. Want dit is de plaat van de week van Fee.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt, bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op je sein.

Thorn van Natalie. En daarvoor je naar de maan. Met Maan en de jeugd van tegenwoordig. Je luistert nog steeds naar de ochtendshow met Sanji hier zo op Den Haag FM. En voor iedereen die het nog niet heeft gehoord, heb ik een belangrijke mededeling. Ja, want morgen staakt het OV. En dat is niet alleen hier in Den Haag. Nee, dat is landelijk. En ook internationale treinen vanuit Nederland, die zullen dus niet gaan rijden. Nou, wat betekent dit voor jou? Dat jij nu heel hard moet gaan nadenken van, oeh, waar moet ik morgen naartoe? Hoe ga ik daarheen? En hoe ga ik nu alvast mijn reis plannen? Want de bus, de tram, de trein, de metro, dat kan je vergeten. Die rijden dus vanaf woensdagochtend 2 uur. Dat is eigenlijk dus vannacht na 12 al. Om 2 uur 's nachts rijdt het niet meer. Tot donderdag 2 uur. Dus heb jij een belangrijke locatie waar je naartoe moet, of iets wat je echt niet kan missen, denk er alvast over na. Want het OV, dat wordt er morgen niet. Oh.

0: Best wel op zijn kant, hoor.
1: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
2: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
3: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Kom jij lesgeven als mijn juf ziek is? Meld je aan op poolwest.nl.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
7: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepoint afspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
8: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
7: Boek hem snel op massagepoint.nl.
8: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
9: Ik ben Reinoud Roemer.

0: Ja, dan zijn zij een extreme risicogroep. We treffen ook de reiziger. Dat vinden we ook ontzettend vervelend. Wij doen het eigenlijk ook voor hen.
1: Want de bezuinigingsplannen van het kabinet treffen volgens Vermeulen iedereen die nu of in de toekomst werkt. Vandaag al voeren schoonmakers actie voor een betere cao en tegen wat ook zij noemen de afbraak van de sociale zekerheid. Ze trekken vanuit het hele land naar Den Haag voor een demonstratie op de Koekamp bij het Malieveld. Bij grote handhavingsactie in de binnenstad is vrijdag voor in totaal 1,8 miljoen euro aan openstaande belastingschulden aan het licht gekomen. Dat is gisteren bekendgemaakt. Het ging vooral om achterstallig betalen voor motorrijtuigenbelasting. Voor een taxichauffeur liepen de boetes op tot meer dan 2000 euro. Hij reed zonder taximeter, was niet geregistreerd en overtreed geregeld de wet die de rij- en rusttijden regelt. Verschillende instanties voerden de controles vrijdag in het Haagse centrum uit. Zo waren er een verkeerscontrole onder het Prins Bernhard viaduct, waarbij ook alcohol- en drugstesten werden afgenomen. Het weer nog tot in de avond regen, maxima rond 18 graden. Morgen minder zacht en opnieuw buien met plaatselijk onweer. Donderdag zachter, warmer en overwegend droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
3: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
4: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
5: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen. Het is 9:05 en dat betekent dat het laatste uurtje van de ochtendshow alweer is aangebroken. En momenteel zit het hier bij mij aardig vol in de studio. Want als ik opzij kijk, dan zie ik heel snel tellen. Ik zie zes personen zitten, dus dat wordt echt gezellig. Misschien kun je jezelf wel een beetje laten horen. Ja, precies. Ja. En wie dat nou zijn, nou, dat hoor je zo meteen. Het heeft in ieder geval te maken met lekkere muziek en het aankomende weekend. Muziek van Haagse Bodem, Direct My Blood.

0: Breakup in Reverse van Teddy Swims. En daarvoor hoorde je My Blood van Direct.
1: Begin je ochtend vrolijk en energiek. Met de ochtendshow op Den Haag FM. Met Senshi.
0: Den Haag heeft een flinke muziekscene, maar misschien zijn de interessantste artiesten juist de namen die je misschien nog net niet kent. En vrijdag 11 september neemt Club 3 voor 12 het Paardcafé over. Nou, Den Haag FM is er dan ook bij. Mijn collega van ADHD, oftewel Achter de Haagse Duinen, maakt die avond opnames voor een speciale uitzending die een week later te horen zijn. Maar eerst wil ik natuurlijk weten wat er allemaal aankomend weekend daar gaat gebeuren. En ik praat erover met hoofdredacteur Judith van 3 voor 12. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sintje.
0: Nou, wat fijn en wat goed dat dit allemaal plaatsvindt. Want 3 voor 12 is natuurlijk ook de plek voor lokaal talent. Om zichzelf te laten ontdekken.
2: Zeker.
0: Om een podium aan te bieden. Hoe kies je uiteindelijk de artiesten die dan ook daadwerkelijk op zo'n avond gaan optreden?
2: Op basis van een aantal dingen. Ik vind het leuk om te programmeren. Ook om te kijken wat er in ons eigen vrijwilligersbestand aanwezig is aan enthousiaste muzikanten die zeker ook een podium verdienen. Die ook doorgewinterd artiesten zijn, maar gewoon even een plek nodig hebben om dat ook aan iedereen te laten zien. En het is natuurlijk fantastisch dat Paardcafé die gelegenheid ook elk kwartaal weer aan ons geeft.
0: Ja.
2: En natuurlijk kijken we naar de bands die goed op elkaar aansluiten. Dat we een mooi programma hebben, zodat er gezellig gevierd kan worden wat de muziek betekent voor mensen.
0: Ja, en inderdaad wat je zegt, in het Paardcafé. Nou, ik kan me niet voorstellen dat iemand in Den Haag het paard niet kent. Dat is een supermooie plek hier in de stad. Ja. Een aanstaande vrijdag, wat staat er allemaal op het programma? Want volgens mij staat er toch wel een aantal toffe bands.
2: Zeker.
0: Gepland.
2: Waarvan ik ook heel blij ben dat de meesten hier vertegenwoordigd zijn. We beginnen. De deuren gaan om 8 uur open. Dan hebben we een vrijwilliger die ook DJ is. Kamp de Terrain, oftewel Frank Veldkamp. En die zorgt voor de inloop, zeg maar. En dan is het podium voor Stick to the Plan. Jee, hier ook aanwezig.
0: Yes.
2: Dan geven we het podium aan Mai Tai. Ja, je hoort ze heel zachtjes op de achtergrond. Moet er nog een klein beetje
0: vroeg
2: worden, denk ik. Het is natuurlijk niet echt een muzikantentijdstipje. En we sluiten af met Alpha Reds. Lennart, wakker worden.
0: Ja, dus het is voor hun nu nog lekker vroeg, merk ik. Maar op vrijdag is het gelukkig wat later.
2: Ik neem aan dat ze dan wel bij de pinken zijn. En dat is natuurlijk bijzonder ook aan een show geven.
0: Ja.
2: Ene moment sta je uit en je stapt op het podium en je staat aan.
0: Ja,
2: dat gevoel moet je toch kennen, of niet?
0: Ja, tuurlijk. Dan gaat ook een beetje je alter ego komt dan naar boven. En dan zodra
2: je
0: dan...
2: Je zal verbaasd staan.
0: Ja.
2: Je komt toch wel kijken?
0: Ja, tuurlijk kom ik kijken op vrijdag. Ja, hartstikke gezellig. Paardcafé, ook leuk. Mijn collega van ADHD is er natuurlijk ook bij. Want
2: Vorige keer was geweldig.
0: Ja, daar hebben jullie een mooie samenwerking mee.
2: Zeker.
0: En dat wordt dan later weer terug beluisterd hier zo op de Nage FM.
2: Dus eigenlijk eeuwigheid bewaard.
0: Ja, alleen maar topdingen om er naar te komen kijken als ik het zo hoor.
2: Maar dat hebben we ook wel nodig in deze barre tijden, zal ik maar zeggen. Daar heb ik een beetje last van. En ik vind het dan zo bijzonder wat muziek kan doen.
0: Ja, want vind je dat bijvoorbeeld de muziekscene, de Haagse muziekscene, dat het gezond is? Dat het genoeg ruimte krijgt?
2: Ja, kan altijd meer natuurlijk. Maar ik denk dat muzikanten altijd hun weg wel vinden. En dat geldt niet alleen voor muziek, maar dat geldt voor kunst. In de brede zin. En dat hebben we gewoon heel hard nodig.
0: Ja, zeker.
2: Ja.
0: En jij natuurlijk vandaag wat mannen meegenomen.
2: Ja, ik betrapte mij vanmorgen op dat ik dacht... Ja, potverdorie zeg. Heb ik 3 bands geprogrammeerd en een DJ. Geen 1 vrouw.
0: Ja.
2: Ja, dat zit.
0: Dat kan eigenlijk niet meer, hè?
2: Een beetje vooruitlopend op de volgende editie. Die is 4 december. We gaan natuurlijk eerst voor 11 september. Maar 4 december, zeker weten meer vrouwen.
0: Yes, dat vind ik echt fantastisch. Maar nu zie ik hier ook hele leuke mannen zitten.
2: Zeker,
0: dus daar ben ik ook natuurlijk benieuwd naar. En hier zit bij ons bijvoorbeeld aan tafel alvast Lennart. Nou, Lennart, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, en jij bent van Alpha Reds.
3: Klopt.
0: Ja, kan je wat vertellen over jullie band? Wat brengen jullie en wat gaan jullie vooral vrijdag doen?
3: Spelen, vrijdag. En een half uurtje, heel hard en heel snel. En met heel veel intensiteit. Dat is eigenlijk gewoon wat we doen. Dus dat kunnen we ook niet een uur volhouden. Ja, Alphabet is 2 jaar geleden, denk ik, begonnen. Er zijn eigenlijk allemaal wel muzikanten die al echt heel lang bezig zijn. Mijn bandmaten, die waren de band begonnen, die waren geboekt voor Sneester. Hadden alleen nog geen zanger, dus toen hebben ze mij een berichtje gestuurd. En toen heb ik gezegd, nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Toen heb ik het geprobeerd en nu zijn we er nog steeds.
0: Nou, dat is alleen maar hartstikke goed. Zo kan het lopen, inderdaad. Je zegt, jullie gaan een half uur spelen, niet langer, want het is heel intensief. Ik zie nu allemaal dingen gelijk voor me. Is het echt dat je staat te springen en over het podium heen vliegt? Wat moet ik me voorstellen?
3: Ik neem het me altijd voor om het een beetje rustig te houden. Maar op een of andere manier lukt het niet. En het is een, iets van binnenuit wat dan toch loskomt. En uiteindelijk gebeuren er dingen die ik later terugzie op foto's of video. Of,
0: en dan denk je, is
3: niet
0: het
3: te veel bij nadenken.
0: Ja.
3: En dat is wel de energie die de band gewoon geeft, weet je wel. En dat is eigenlijk ook, daarvoor maken we die muziek ook, ja.
0: En is dat dan nog gesproken over alter ego's? Is dan dat echt je alter ego helemaal overneemt zodra je dan op het podium staat?
3: Ja, maar ja, ik denk dat is geen, het is geen alter ego. Het is gewoon zoals ik ben en zoals het is. Ja, het is niet dat je in een rol gaat of zo. Dus dat is gewoon iets wat
2: Het is
3: gebeurt.
2: Ook onderdeel van jouzelf. En, ja. Het is gewoon één groot happening. En als bezoeker geniet je daarom extra meer van Alphabet.
3: Het is ook zo. Het is ook niet standaard zo, hè? Dus het is ook niet. Je hoeft niet te verwachten als je vrijdag komt dat het weer zo is. Het hangt ook een beetje af van het publiek. Weet je, als je een heel saai publiek hebt wat met de handen in de zakken.
2: Die hebben we
3: kijken,
2: nooit.
3: Hè? Nee, maar die hebben jullie nooit. Dus dat wordt natuurlijk helemaal geweldig vrijdag. Maar goed, het is natuurlijk ook wel eens gewoon dat je dan
0: je read the room ook een beetje.
3: Wat zeg je?
0: Dat je de kamer aanvoelt.
3: Ja, dat is het. Dus het is wat dat betreft niet een kunstje of zo, weet je wel. Dus het ontstaat.
2: Het is ook een soort wisselwerking, heb ik het idee.
3: Dat is het. Ja. Het wordt vrijdag natuurlijk gewoon belachelijk druk en packed. En dan is het niet meer te houden.
0: Ja, en als ik kijk naar die line-up, dan moet dat helemaal goed komen. We gaan zo meteen ook een nummer draaien. Sweet Shop, kan je daar wat over vertellen?
3: Sweatshop, ja. Wat kan ik over vertellen? Ja.
0: ik maak het lekker zoet.
3: Ja, ja, nee, precies. ik vind het altijd heel moeilijk om over nummers om dan uit te gaan leggen waar het nummer over gaat. En ik vind het eigenlijk ook helemaal niet belangrijk om dat uit te leggen. Ik vind dat iedereen dat op zijn eigen manier moet ervaren. En ik denk dat de energie, en als je luistert naar de tekst, dat je het ook wel voelt. En dat is hetzelfde als als je naar kunst, naar schilderij zit te kijken. Dan kan je iemand hebben die het helemaal uit gaat zitten leggen voor je. Maar ik heb precies van, ervaar het.
0: Ja, ik wil net zeggen, je bent volgens mij iemand die zoiets heeft van, jeetje, ervaar het, voel het. En ik denk dat we er helemaal klaar voor zijn. Nou. En wat ik eigenlijk hier altijd doe als ik artiesten heb, ik zeg altijd van, joh, kondig het zelf aan. Dan start ik hem in.
3: Oké, komt-ie. Hier komt Alphabet met Sweatshop.
0: Yeah!

0: Deze nacht is voorbij.
1: Ja, deze nacht is van mij, van Imbos. En welke nacht ook van mij is, dat is in ieder geval vrijdag. Want dan, hè, na aanloop naar de nacht, gaat het dak eraf in het Paardcafé. Want dan is club 3 voor 12 in het Paardcafé helemaal over.
2: Zeker.
1: Judith zit nog steeds hier bij mij aan tafel. Ja, ik krijg gewoon helemaal zin in. Ik denk, wat een gezellige aanwezigheid. Ja,
2: ik kan ook niet wachten. Het wordt echt een hele mooie avond. Vrijdag 11 september, Paardcafé, 8 uur deuren open. En natuurlijk weer gratis. En daar zijn we Paardcafé hartstikke dankbaar voor.
1: Ja, heerlijk. Genoeg reden om dus daar naartoe te gaan. We hebben net bijvoorbeeld Elva Reds al gehoord. Maar er is nog veel meer op de line-up. Bijvoorbeeld ook Mai Tai gaat er optreden. En ik zie nu hier twee heren zitten van Mai Tai.
3: Zeker.
4: Morgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, en ik heb het genoegen met Mike en Barry.
4: Zeker weten.
1: Zijn jullie al helemaal klaar voor vrijdag?
3: Altijd.
4: Ja, er is ook iemand jarig dan. Wist je het?
1: Wie is er jarig?
4: Frans Beckenbauer. Ken je? Voetballer, Duitse voetballer.
1: Oh, dit gaat... Nee, dit gaat...
2: 81. Heel lang geleden, hè?
4: Ja, 11 september.
2: Okay. Beckenbauer.
4: Ja.
1: Ja.
4: Dan weet je
1: nou,
4: dat ook.
1: Nou, goede informatie. Ja, dankjewel.
2: Vrijdag eigenlijk wel meer aan de hand, historisch gezien. En ja, niet alleen verjaardagen. Frans, maar laten we vooral het leven vieren.
1: Ja, precies. Ja, ja. Ja, ja.
2: September.
3: Maar we vieren internationaal.
1: Ja. Ja. Ja. Want hoe bereiden jullie dan voor bijvoorbeeld op 11 september? Hoe gaat dat?
4: Ja, jezus, hoe gaat dat? Hoe gaat het, Barry?
3: Hoe gaat dat? We repeteren bijna niet. En dan gaan we gezellig biertje drinken. En
1: dan komt het los.
3: En dan komt het gewoon los, of niet?
4: Die vraag is eigenlijk altijd dat mensen denken, voorbereiden, wat willen ze weten? Dat ik mijn kleren aan doe, dat we daarheen gaan.
1: Nou ja, bijvoorbeeld, hè, als ik doe ook wel eens podiums presenteren. Nou inderdaad, dan ga ik een dag shoppen. Dan moet ik nieuwe kleding hebben.
4: Routine.
1: Nou, ja, dus dan, dat doe ik. Dan ga ik shoppen. Nou, voor mij dan make-up, dit en dat, dus en zo. Dus zo bereid ik me voor.
4: Wij zouden ook wel make-up kunnen gebruiken. Ja. Ja,
2: dat maar je bepaalt toch van tevoren een setlist. En wat, je denkt toch na over van welke nummers spelen.
4: De manager zit er ook bij, hoor.
3: Ja, ja, ja.
4: Nee, ja, de tijd die we hebben, toch? Een half uurtje, iets meer dan dat misschien. En dan, wat we op dat moment doen. Dus wat? Daarom zei ik, wees erbij. Hoeveel mensen kunnen erin?
2: Er kunnen er altijd meer bij.
4: Ja, dat is geen antwoord.
2: Nee?
1: Nee.
2: Jammer, moet je
4: toch
2: mee doen.
4: Er altijd meer bij. Ja, okay.
1: Ja, Paardcafé 200? 250?
2: Nee, volgens meer, mij 500? Wel meer, hoor.
3: Ja, ja, wel meer.
4: Ja. Ja. Als je er vroeg genoeg bent, dus iets voor 8 uur, dan zie je ons voorbereiden, denk ik wel.
3: Oh,
4: ja.
1: Dus jullie zijn lekker nuchter. Je hebt het al helemaal door. Ja.
2: Ja.
4: 8 uur. Ja. Ja, maar je moet wel voor 8 uur voor de deur staan, anders kom je er niet meer in met die 200.
2: Nee hoor, tuurlijk niet.
1: Oké, laat ik het dan zo stellen. Wat kunnen mensen van jullie verwachten?
3: Mike,
4: Barry,
3: Rick op de DJ.
4: Drie gasten die
3: hele mooie Haagse...
4: Mooie verhalen vertellen.
3: Ja, vooral dat. Spreek ons aan. Koop je shirt. Ja. We hebben mixtapes.
1: Ja. Leuk. Dus mooie verhalen, mixtapes, shirts. En die mooie verhalen. Hebben jullie nu een mooi verhaal voor mij?
4: Nu een mooi verhaal?
1: Ja.
4: Nou,
3: ja.
1: Jullie maken mij
4: nieuwsgierig. Barry vroeg net aan mij welk nummer er dadelijk gedraaid wordt. En toen zei ik, dat komt... of daar zijn we nog niet, denk ik. Nee, daar zijn we nog niet. Daar kom ik zo op terug.
1: Ja, want we gaan zo meteen inderdaad een nummer van jullie draaien. Die heb jij volgens mij uitgekozen.
4: En wij.
1: Jullie? Ja?
4: Wij, ja.
1: Alleen Barry weet het niet.
4: Nee, hij weet het wel. Maar ja, hij vroeg waarom.
1: Oh, waarom?
3: Nou ja.
4: Hij zei, waarom Zidane? Ik zeg, omdat Xavier Hernandez de bondscoach van Nederland is.
3: Ja. Ja, dat weet ik dus.
4: En wij hebben eigenlijk helemaal niks met voetbal. Dus dat is heel...
1: Want ik wou dus net vragen, want volgens mij heb je heel veel met voetbal. Want ik hoor je al dat je weet dat mensen jarig zijn. En... Nee, dus dit is eigenlijk een beetje jullie...
4: Het gaat om de persoon. Het gaat niet om het voetbal. Het gaat om de persoon.
1: Ik ben denk gewoon heel erg benieuwd naar jullie muziek. Ik denk dat ik heel erg benieuwd naar jullie muziek.
4: Maar 11 september dus.
1: Ja.
2: En waar ook alweer, Mike?
4: In het Paard, Prinsengracht.
2: Paardcafé.
4: Wat is dat? Prinsengracht 70? Wat is de adres?
2: Ja, ik denk dat iedereen
1: weet dat wel te vinden.
4: Nou, Judith.
1: Maar,
4: als we nu de straat op gaan voor de straatvraag, denk ik dat we wel een aantal mensen niet weten.
1: Ja, alleen
2: gaan we zo meteen doen, Mike.
4: Maar het is gratis, toch?
2: Zeker.
4: En je hebt geen kaarsje kopen. Zeker. Het is vrijwillig ook.
1: Ja, ik zou zeggen, kondig het nummer maar aan.
4: Zidane.

0: Ja, we hebben al twee van de band mogen horen natuurlijk, die aanstaande vrijdag gaan optreden in het Paardcafé bij Club 3 voor 12 Den Haag.
1: Geweldig,
0: maar,
1: hè?
0: Ja, fantastisch. Ik ben al helemaal in de feestsfeer en dat ik denk van, nou, het is pas 9:30, net geweest. En ik ben al helemaal ready voor een feestje.
2: Precies, dat doet muziek met je.
0: Dat doet muziek met je, inderdaad. Ja, en vooral deze bands, laat ik het goed zeggen. En er is natuurlijk nog iemand, Stick to the Plan.
3: Ja, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
3: Stick to the Plan.
0: Ja,
3: dank dat we mochten komen.
0: Ja, tuurlijk. Ja, hartstikke gezellig. Helemaal leuk. Jullie brengen mij ook helemaal in een feestsfeer. En dat op de dinsdag al.
3: Ja, het is voor ons ook even wennen. Ja,
0: ja. Ja, begint de week meestal...
3: Nee, maandag gewoon, maar ja, blijft vroeg, hè?
0: Ja, blijft vroeg, inderdaad. Nou, Stick to the Plan. Kan je er wat over vertellen?
3: Ja, er zijn vier gasten die nu een beetje dik een jaar bezig zijn. En ja, elkaar wel gevonden hebben in de muziek, want dat gebeurt ook, hè. En we hebben nu vijf nummers uit. En het eerste, de debuutnummer, dat gaan we straks horen volgens mij.
0: Ja.
3: We maken lol en plezier met elkaar. En we knallen op het podium. En vrijdag aanstaande om 8:30 staan wij als eerste. Dus komt ja. Allen en geniet ervan. Ja.
0: Ja, dus jullie mogen eigenlijk na de DJ dan het podium officieel openen.
3: Yes, yeah.
0: En hoe vind je dat? Want als eerste act moet je inderdaad wel echt lekker met een knaller binnenkomen.
3: Ja, ja, ja. Nou ja, we worden eerst nog even, als je het net over voorbereiding had, worden we nog even afgeleid door Desiree van ADHD FM. Ook weer met een interview voor die week daarna. Maar ja, ergens zitten we dan wel een beetje zo heen en weer te schommelen, denk ik, op de stoel. Want dan zitten we te popelen om los te gaan op het podium. Ja.
0: Ja, dat geloof ik graag. Want ja. Wat voor soort muziek kunnen mensen bij jullie dan verwachten?
3: Ja, hoe moet ik het noemen? Pop-punk, pop-rock. Zo. Ja. En we zeggen wel eens, ja, we gaan door alle emoties heen. Gewoon van liefde tot boosheid, frustratie, alles. Ja, ja.
0: Ja, en dat is eigenlijk ook net zoals met ons eigen leven. Dan gaan we ook door
3: exact,
0: alles heen.
3: Exact.
0: Ja, want als je altijd blij en vrolijk bent, ja, dan kan je er ook niet meer echt van genieten. Want dan is het altijd zeker. Maar allemaal leuk.
3: Ja.
0: En het nummer wat je zo meteen hier gaat laten luisteren is Rise Up. En dat nummer heeft volgens mij nog een dubbele betekenis ook. Of,
3: weet ik niet. Welke zie jij erin?
0: Nou ja, ik ben heel erg benieuwd van Rise Up. Hè. Ja, opstaan. Nee,
3: het
0: en dan
3: is
0: denk
3: opstaan,
0: ik,
3: zeker. Ja. Gewoon, we moeten met z'n allen opstaan en ons laten horen. Want dat is eigenlijk de boodschap daarachter. En ik weet nog dat ik de urgentie voelde om dit nummer te schrijven. Dat was het eerste nummer, zei ik al. En die moest er gewoon uit. Dat was echt, dit moet op papier. En dit moet gehoord worden. En dat was in de periode dat hier zo met z'n allen in het rood door de straten liepen. Toen dacht ik, ja, maar hier moet gewoon een nummer bij. En dit was de eerste. En die hebben we in een maand online gezet. En dan hoop je natuurlijk van alles dat dat helemaal viral gaat. En dat het opgenomen wordt in zo'n hele stoet. Want daar sluit het echt heel goed bij aan. Gewoon je laten horen. Want politiek, en we zitten natuurlijk hier in Den Haag. Maar ook die zitten gewoon soms stil en gebonden aan alle regels. En alle, weet ik veel wat, alle politieke programma's die ze hebben. Maar wij als de burgers moeten gewoon even op de straat. Op en ons laten horen zodat het alles in beweging komt. En dat
2: is ook zo mooi, hè? Dat je met muziek een soort tegengif hebt.
3: Precies. Ja, dat moet gewoon gehoord worden. Dus rise up en precies.
0: Ja, want dat is een van de dingen waar jij zoiets hebt van hier moeten we echt voor, hier moeten we voor rise up, hier moeten we voor opstaan.
3: Ja, nou ja, kijk, ik snap gewoon, dat verwoord ik ook al in dat nummer, gewoon, ik snap gewoon oorlogen niet, weet je. Het is gewoon een idioterie, weet je. Het gaat nergens over landje pik ik vind het belachelijk. Zeker ook als het over lijken gaat, hè, want dat doet het gewoon. En
0: dat
3: doet mij het meeste, zeg maar. Gewoon, en dat onschuldige mensen ook doodgaan.
0: Ja, de dupes zijn.
3: Ja, precies. En, maar even terug naar het feestje wat vrijdag komt. Want anders gaan we wel heel boos worden.
0: Je zei al die verschillende emoties. Ik voel het nu al, want ik was net helemaal mijn feeststem. Nu denk ik inderdaad, rise up.
2: Ja, die urgentie mag ook wel gevoeld. Ja, en dat kan ook wel in een in een goede stemming natuurlijk. Ja. En muziek verbindt gewoon. En dat is mooi dat je dat met elkaar kan beleven. Dat is vaak ook een beetje ontroerend, vind ik. Ja. Dat je allemaal heel verschillend, dus ook verschillend qua politieke engagement. Zeker. Of maatschappelijk bewustzijn. Of dat je nou gewoon komt om lol te hebben. Of misschien kom je wel gewoon om je verdriet even te vergeten. Maar door muziek en goede muzikanten ben je dan toch samen. Soms kan ik bij een concert staan en dan sta je naast een wildvreemd iemand en na afloop kijk je elkaar in de ogen, kan je elkaar wel knuffelen, weet je wel. Ja. Terwijl het dan een wildvreemd iemand is. Maar je ziet gewoon aan iemand van, we hebben hetzelfde beleefd. En dat muziek dat kan, dat blijf ik zo bijzonder en ontroerend vinden. Ik kan zelf helemaal geen muziek spelen. Nee. Maar dat lijkt me geweldig.
3: Ja, ik hoop dat het één grote knuffelparty wordt dan vrijdag.
2: Hey.
3: Lijkt me mooi.
2: Ja. Hey.
3: Ja? Nou, kom maar allemaal.
2: Ook wel, hoor.
0: Nee, ik ben hartstikke benieuwd. Ik zou zeggen, kondig jij ook lekker het nummer aan en dan start ik hem in.
3: Ja, rise up, stick to the plan.

Ja, ik ben echt een beetje onver geblazen door die club 3 voor 12. Die aanstaande vrijdag dus gaan optreden in het Paardcafé. En ik moet even opladen. En dat kan maar één iemand doen.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zo, ik heb er een ochtend op zitten.
0: Ja, ik kwam hier binnen, volle bak, lekker feestelijk. Ja. Maar toch ook een beetje diepgang ineens, hè?
1: Ja, het ging echt alle kanten
0: op. Het ging alle kanten op, leuke mensen. Ja. En ze treden dus dit weekend op in het Paardcafé.
1: Ja, ja, 11 september.
0: Ja, ja, vrijdag, leuk. Leuk, ja. Naar buiten kijkend. Het is herfst, gisteren echt nat nekhaar van... hoe warm het was. Maar vandaag ziet het er weer heel anders uit. Ik heb van Huub Huzee gisteren gehoord in jouw uitzending... Dat vandaag en morgen zo is... maar dat het donderdag tot en met zondag dan weer heel lekker is, hè?
1: Ja, wel een beetje qua temperatuur hetzelfde... maar volgens mij dan geen nattigheid.
0: Dat is mooi.
1: Ja.
0: Ja, want...
1: Dan ben ik wel lekker...
0: Het is te warm voor een regenjas. Maar wandelen met een paraplu vind ik dan ook weer minder.
1: Ja, ik hou er ook niet van.
0: Ik wil gewoon dat het niet regent als ik wil lopen.
1: Ja, ja, dat is eigenlijk perfect.
0: Gewoon 's nachts regenen.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Heerlijk.
0: Ja.
1: En wat ik wel, maar dat is meer, dan moet het echt wel de setting zijn. Dat is een beetje als het dan winter is, als je op de bank, met een lekker theetje, als het dan regent.
0: Precies,
1: okay.
0: Maar niet als jij naar je werk moet.
1: Nee.
0: Op de fiets of lopend. Of,
1: en ook niet als de honden uit moeten.
0: Nee, ook niet.
1: Verschrikkelijk.
0: Nee, precies. Dus gewoon pas 's avonds en in de nacht mag het regenen. En dan is dat super cozy natuurlijk. Dan zit je lekker binnen met de kaarsjes aan en dan hoor je tik, tik, tik. Dat is heel leuk.
1: Ja, daar ook van.
0: Maar niet als we naar ons werk en school moeten. Al die kinderen die in school moeten, die dan of zweten zich gek in zo'n regenpak... of ze zijn nat van de regen. Ja, ja. Het is gewoon niet te doen.
1: Niet te doen. Ja, en natuurlijk de R zit in de maand. Dus vanaf nu moeten we weer ook gaan opletten op ons vitamintjes.
0: Ja, nou daarover gesproken. De gasten van het eerste uur hebben afgezegd.
1: Omdat die hebben dus waarschijnlijk...
0: Ziek.
1: iets te pakken, ja.
0: Ja. En nou... Dus het hele uur, het hele eerste uur zit niks ingepland. Dus ik ga denk ik maar de lijnen openzetten.
1: Ja.
0: Dus mensen mogen WhatsAppen 070-307-8899. En dan hoop ik dat je dat ook doet.
1: Ja.
0: Want anders wordt het erg saai. Nee hoor, ik zie natuurlijk wel wat leuks. Maar het is wel leuk om een beetje input te krijgen van de luisteraar, toch?
1: Ja.
0: Jij doet dat in ieder geval op maandagochtend. Doe je dat elke dag in de ochtend?
1: Nee, ik doe het op maandag ook altijd een soort van een recap van iedereen's weekend.
0: En komt er dan lekker veel binnen?
1: Ja, nou de ene keer meer dan de andere keer, dat wel.
0: Ja.
1: En dan meestal richting de donderdag, vrijdag, dan begin ik al eens vragen... heb jij echt nog leuke tips voor het weekend? Ja.
0: Ja.
1: Ja, en ik heb één iemand die heel fanatiek altijd meedoet.
0: Oké, kijk.
1: Ja,
0: dus dat is nou, misschien leuk. Wil die persoon ook wel meedoen. En sowieso iedereen die luistert natuurlijk. Maar in het tweede uur heb ik Mark Kalsbeek hier van het Nationaal Theater. En ja, dat seizoen gaat natuurlijk ook weer beginnen. Ik had vorige week al Sander Wallis de Vries in de uitzending. En die vertelde over Prinsjes Cabaret. Ja, Prinsjes Cabaret. Wat er natuurlijk aankomt in de aanloop naar Prinsjesdag. Heet het niet Prinsjesfestival? Nou, ik weet het even niet.
1: Doe
0: maakt niet uit. Is een diligentia.
1: Ja.
0: Dit is het Nationaal Theater. Die hebben natuurlijk ook weer een mooi programma. Daar gaan ze vertellen. En omdat het dinsdag is, heb ik natuurlijk wel ook gewoon de countryplaat van de week.
1: Ja, lekker.
0: Ja.
1: En, ik ben benieuwd.
0: En dan belt DJ Ronald en die verrast mij dan met een plaat. En welke dat is, ja, dat weet ik nog helemaal niet. Moet je gewoon lekker blijven luisteren. We hebben wel gewoon een F na 11. En we zijn bij de P.
1: Ja, bij de P.
0: Post Malone.
1: Oh, leuk. Ik hou van Post Malone.
0: Ja.
1: Ja,
0: en het begint met een P, dus dat is mooi. Sunflower of I Had Some Help?
1: Oeh, ik denk I Had Some Help.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ik vind de Sunflower iets minder.
0: Sorry. Moest even geven. Die vind ik ook wel leuk, maar I Had Some Help vind ik wel leuk. Want ik vind de tekst heel leuk. En hij doet me ook altijd een beetje denken aan... Oh, hoe heet dat nummer nou? Waar al mijn... Problems lead to you. Of al mijn... Nou, in ieder geval alle... Dan, dat weet je, dat nummer... Nou, dit is I Had Some Help. Die zit heel erg in mijn hoofd natuurlijk. Nou, er is nog zo'n liedje en die zegt dan eigenlijk... dat alle stoute dingen die hij in zijn leven heeft gedaan... wel begonnen bij die ene persoon. Dus komt het een beetje op hetzelfde neer.
1: Ja, komt eigenlijk op hetzelfde neer.
0: Ik ga hem even opzoeken, dan draai ik ze misschien wel allebei...
1: Ja,
0: als je het wint. Want mensen moeten eerst stemmen via Instagram @denhaagfm. En ga jij nog wat leuks doen in deze regen?
1: Ik heb straks nog een afspraak. Daar moet ik naartoe. En dan ga ik nog een beetje werken. Dus eigenlijk best wel een workday.
0: Oké.
1: Ja.
0: En wanneer komen de hondjes dan aan de wandel?
1: Ja, tussendoor. En Lee is thuis.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Lee, oftewel Leroy.
1: Dat... Ja, Lee, Leroy.
0: Had hij geluisterd?
1: Roy. Nee. Nee, oh, nee, okay. Heb ik niet gehoord. Nee.
0: Okay. Ja. Nou, ik wens jou een hele fijne werkdag. En wat er het eerste uur bij Haagsbakkie met Jessica Mendels te wachten staat, is nog een verrassing.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
6: Ik ben Reinoud Roemer. Wie morgen met de trein, tram, bus of metro wil reizen, krijgt waarschijnlijk een flinke uitdaging. Medewerkers in het stads- en streekvervoer en op het spoor leggen 24 uur het werk neer. De staking lijkt te kunnen rekenen op sympathie bij veel reizigers. Maar lastig is het wel, erkent bestuurder Erik Vermeulen van FNV Stadsvervoer.
7: Wij hebben als enig machtsmiddel, als we met onze rug tegen de muur staan, hebben we een staking. Iedereen merkt het natuurlijk wel als het openbaar vervoer aan de beurt is. De mensen die hebben heel zwaar werk. En als die plannen doorgaan, ja, dan zijn zij een extreme risicogroep. We treffen ook de reiziger. Dat vinden we ook ontzettend vervelend. Wij doen het eigenlijk ook voor hen.
6: Want de bezuinigingsplannen van het kabinet treffen volgens Vermeulen iedereen die nu of in de toekomst werkt. Vandaag al voeren schoonmakers actie voor een betere cao en tegen wat ook zij noemen de volgens Vermeulen iedereen die nu of in de toekomst werkt. Vandaag al voeren schoonmakers actie voor een betere cao en tegen wat ook zij noemen de afbraak van de sociale zekerheid.

0: Verschillende instanties voerden de controles vrijdag in het Haagse centrum uit. Zo waren er een verkeerscontrole onder het Prins Bernhard viaduct, waarbij ook alcohol- en drugstesten werden afgenomen. Het weer nog tot in de avond regen, maximaal rond 18 graden. Morgen minder zacht en opnieuw buien met plaatselijk onweer. Donderdag zachter, warmer en overwegend droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
2: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels.
4: We openen het uur met Martin Garrix. Dit is Mad.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899. I got a

0: is Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag tussen 10 en 12 op Den Haag FM. Den Haag.
1: Goedemorgen, wat fijn dat je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 12 minuten over 10 op deze druilerige dinsdag 8 september. De dag waarop mijn moeder geboren is. 1952, dus dat zal dan nu 74 jaar geleden zijn. Helaas werd ze niet ouder dan 51. Maar op deze dag denk ik natuurlijk met extra warme gevoelens en een klein beetje weemoed natuurlijk ook wel aan het prachtige, maar korte leven van mijn mama. Voor de rest, het eerste uur mag jij gaan invullen, weet je wat? Je kan gewoon lekker appen. Dat doe je naar 070-307-8899. Wat is er nou wat jou bezighoudt op deze hele, ja, beetje mistige, natte, donkere dag hier in Den Haag? Misschien zit je een beetje in mijn mood, maar het kan ook wel zijn dat je iets heel leuks, leuk nieuws hebt gehad, of dat je hoopt op een nieuwe baan waar je mee bezig bent. Het kan allemaal. Ik vind het echt ontzettend leuk om de verhalen van jou te horen, want ik heb geen gasten dit eerste uur, dus jullie, luisteraars, jij bent mijn gast als jij dat ook wil. 070-307-8899. Dat is het telefoonnummer waarop je een WhatsApp-berichtje kan sturen. Die komt bij mij hier binnen. En misschien bel ik je dan zo al even.
0: Even na 11.
1: De even na 11. We zitten natuurlijk in de letter P-week. De P-week. Mensen die niet weten waar we het over hebben, die denken, is dit codetaal? Het artiesten ABC aangekomen bij de letter P. We hadden gisteren Pink en vandaag hebben we de band Post Malone. Twee nummers. Sunflower en I Had Some Help. Daar kan je uit kiezen. En stemmen, dat doe je dan weer op Instagram. Op ons account, Den Haag FM. Die open je, dan volg je ons. Dan open je de story, daar zie je de poll en dan klik je op jouw favorietje. En als je dan toch die telefoon in je hand hebt, dan stuur je ook gewoon een leuk verzoekje in voor dit eerste uur. Om 11 uur ga ik de stemmen tellen van de FNA 11. En FNA 11 draait de plaat met de meeste stemmen. Ik ga ze aan je laten horen. Dit is de keuze van vandaag. Beide van Post Malone.
0: Even na 11. Ja,

0: End of the World, Miley Cyrus en de Four Hornier. Talk to you van Another Figure 54 Ultra. Tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. Ik heb JM Fuego klaarstaan met Soltera.
1: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: Zomerliedje. Die wilde ik dus eigenlijk draaien vlak achter GM Fuego met Soltera, Haagse muziek. Omdat ik het wel in het sfeertje vond passen. Maar mijn DJ-vingers waren even niet snel genoeg. Dus 3-2-1 van Bente kwam tussendoor. Maar deze van Bruno Mars, Risk It All, dat vind ik zo'n grotesk nummer. Met die dat ensemble erbij. Al die, ja, die trompet. En dan als ik dan naar buiten kijk, het is zo echt treurig weer. Maar dan die trompet hier uit de boksen. Ja, dat maakt het dan toch weer helemaal mooi voor mij. Het is alweer, we hebben het eerste half uur er alweer op zitten. Jij kan appen. Wil je een verzoekje aanvragen? Wil je wat vertellen? Wil je de liefde verklaren aan iemand? Of gewoon even je verhaal kwijt. 070-307-8899.
1: Den Haag FM 92.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nihil Horan dinner party in de voor je de weekend. Can't feel my face.
1: Binnengekomen via WhatsApp.
0: Ja, ik heb jullie opgeroepen om allemaal even lekker te appen wat je kwijt wil. 070-307-8899. En dat deed ook Charles. Charles zei, joh, yes, als jij nou een heel uur geen gasten hebt, dan wil ik wel vertellen over een boek wat ik ooit heb geschreven voor Den Haag. Over de welberoemde discotheek De Marathon. Goedemorgen, Charles.
2: Goedemorgen, Jessica.
0: Ja, wat leuk dat ik jou even mag bellen.
2: Ja, nou, ook leuk. Ik hoorde het in de auto. Ik denk, nou, ik denk dat is wel leuk. Typisch Haags iets. Ik denk, en dat zijn dus, denk ik, zeker de oudere luisteraars zullen dit, denk ik, wel een leuk onderwerp vinden.
0: Ja, het is natuurlijk een legendarisch, zelfs bezongen discotheek, hè? De Marathon. Mijn ouders kwamen er vroeger, mijn vader trad erop. Mijn moeder heeft er gewerkt als garderobejuffrouw. En ook ik heb er toch nog wel eens een feestje gehad, uitgegaan, schoolfeest gehad. Dus ja. Kwam dat op zijn einde. Dus ik heb echt het einde meegemaakt. Maar uit welk jaar ben jij? Wanneer ben jij geboren?
2: Ik ben uit 1965, Jesse.
0: 65, dus...
2: Ik was in die tijd een 18 jaar, 17, 18 jaar.
0: Ja, precies. Dus jij hebt wel echt de club marathon als het uitgaansplek, de uitgaansplek van Den Haag meegemaakt.
2: Ja, en ook de bovenverbouw, dat was eerst niet en die kwam erbij. Zeg maar. Oh, ja. Echt, het hoogtepunt, dat heb ik toen niet bewust meegemaakt. En dat is voor mij een reden geweest, vanuit historisch besef, toen eenmaal de tent zeg maar werd afgebroken, dat ik dacht van, nou, het zou toch zonde zijn als dat in de vergetelheid raakt.
0: Ja, het gebouw is er ook echt niet meer, dat wist ik niet eens.
2: Nee, dat is in 2018 is de laatste reunie geweest.
0: Ja.
2: Grote. Die was nog niet in het gebouw, maar dat kon niet meer. Maar daarnaast op een van de parkeerplaatsen.
0: Ja, ja.
2: En toen kreeg ik te horen dat, zeg maar, op zaterdag was die reunie, die overigens echt top was. En op maandag zou de sloop beginnen.
0: Ja.
2: En toen kwam er maar eigenlijk het besef van sloop. Ik denk, dan gaat het gebouw ook weg.
0: Ja.
2: Toen ben ik eens een beetje research gaan doen. En toen heb ik een van de DJ's, Erik Benjamin, gebeld.
0: Mm-hmm.
2: En die kende ik eigenlijk helemaal nog niet zo goed. Maar ik zei, joh, Erik, is er een boek of zo? En hij zei, nee, niet dat ik weet. Ik zei, nou, hij zei, joh, feel free. En dat was voor mij eigenlijk een prikkel dat ik dacht van, weet je wat, ik ga wat research doen. En dat heeft uiteindelijk 2,5 jaar geduurd. Ik heb subsidie gekregen van de gemeente Loosduinen. En ik heb het boek als Hagenees voor Hagenezen gemaakt. Een heel stuk geschiedenis. Want het is meer dan de discotheek. Want
0: ja.
2: De marathon begon al in 1947. Toen was het nog een rolschaatsbaan.
0: Oh ja.
2: Ja, dat is op de Savonlonalaan. 381, daar is nu een woonwijk, maar daar stond ooit de rolschaatsbaan.
0: En die heette al de Marathon?
2: Die is toen, ja. En ik weet niet hoeveel ruimte ik heb, want ik ben heel gepassioneerd over het onderwerp. Als je zegt van, joh, vertel daar eens wat over, kort.
0: Nou ja, we hebben een paar minuten, dus vertel maar.
2: Ja. Nou, er waren twee broers van de familie Ooms die na de oorlogsperiode het idee hadden van, we willen ondernemen. Nou, dat kon in Den Haag, een naoorlogsperiode. En zij hadden in België een rolschaatsbaan gezien. Dat was niet in Nederland. Toen zijn ze een rolschaatsbaan gaan bouwen die nog niet echt een naam had. En die hebben ze genoemd de EHRC. De Eerste Haagse Rolschaatsbaan. En dat was, in zover ik kan terugvinden, ook wel de eerste rolschaatsbaan in Nederland.
0: Ja.
2: Was toen helemaal, kan je bijna niet meer voorstellen, maar dat was toen helemaal hip. Nou, dat was euforie. En een van de broers, Wil, was ook verdienstelijk baanwielrenner.
0: Ja.
2: Die heeft zelfs ook aan de Olympische Spelen meegedaan. Nou, die had een wielerwedstrijd in Amsterdam in het Olympisch Stadion. En zijn broer Tom zat in het publiek, trots te kijken naar zijn broer. En die zei na die wedstrijd van, nou weet je wat, ik heb een naam voor onze tent. Die gaan we de marathon noemen, de Olympische Ringen.
0: Ja.
2: Die jongens hebben die tent de marathon patent, had je toen nog niet. En die zijn die tent de marathon genoemd, dus daar komt dat vandaan. En pas later, is in de jaren 60, krijg je de beatperiode. Want de Coronering heeft daar ook gespeeld.
0: Ja, ja, ja. Heel veel bands speelden. Er was in het begin natuurlijk gewoon een plek waar live muziek was.
2: Precies, precies. Nou, en in de jaren 60 kreeg je het breekpunt. Want zij mochten daar zonder erfpacht eeuwigdurend afgekocht. En toen had de gemeente ook wel door in de jaren 60. Ja, maar wacht even, de Vogelwijk, want daar ligt dit, is toch wel een verdienstelijke buurt. We willen daar huizen gaan bouwen. En toen zijn ze naar die broers Ooms gegaan. Toen hebben ze gezegd van jongens, sorry, maar kies maar een plek. Nou, om een lang verhaal kort te maken. Een van de broers, dat is, ik weet niet of je dat nog kent in de Uithof, bestaat nog steeds Ooms Schaatsport.
0: Ja, ja, ja.
2: Nou, dat is van die ene broer, die heet Ooms. En die andere broer is naar de Wijndalen weggegaan. En die is doorgegaan en die is daar een discotheek begonnen.
0: Ja.
2: En een van zijn dochters kreeg verkering met Frans Winterswijk. Helaas overleden. En die heeft vormgegeven aan het concept discotheek. Die had heel veel ideeën opgedaan, want die zat op de Grote Vaart. Jawel, de tune.
0: Ja.
2: En die is daar begonnen met iets wat voor heel veel Hagenezen van mijn leeftijd, ook voor jouw leeftijd... internationale faam had de discotheek.
0: Ja, ja, fantastisch. Ja, en ondertussen heb ik een tune aangezet die jij maar al te goed herkent. Wat horen we nu, Charol?
2: Nou, dat is de tune die een van de mensen die toch wel de filosofie van de marathon vorm heeft gegeven. Want die was er zeker. Dat was Erik Benjamin. Die liep daar gewoon als gast en die is daar aan de slag gegaan als DJ.
0: Ja.
2: Ontdekt door Frans. Ja, en die heeft het hele concept. En ik wil niemand tekort doen, want er waren nog meer goede DJ's. Dat staat ook allemaal in het boek, die jongens. Maar hij was wel degene die de kartrekker was van het hele verhaal. Zeker in het begin. En hij had bedacht van, weet je wat? Rond 10 draai ik een plaat. En dan weet iedereen, yes, het gaat beginnen. En dat is deze plaat.
0: Dat is deze plaat. Ja, Frans van de Marathon, die naam is bij ons thuis ook vaak genoemd. Want dat was ook een goede bekende van mijn ouders. Ik ga deze plaat even wat harder zetten. Charol, heel erg bedankt voor je verhaal, voor je bijdrage. Binnenkort ben je hier bij mij in de studio. En dan hebben we het ook weer over die goede oude tijd. Fijne dag.
2: Ben ik samen met Erik. Wordt vervolgd.
0: Leuk. Doeg.
2: Yes, bedankt. Doei, doei.
0: De begintune van iedere fijne avond in de marathon.

0: lekkere plaat, hoor. Hier kun je ook goed overheen praten. Dit is wel echt een plaat... Ja, ik snap waarom die is uitgekozen uiteindelijk. Martin Circus met Ite Missa Est.
1: Even na elf.
0: Heb je al gestemd op de Even na elf? Zo niet? Dan heb je daar nog een stief kwartiertje, een heel klein kwartiertje, de tijd voor om dat te doen. Want om 11 uur ga ik de stemmen tellen. En even na 11 draai ik de plaat met de meeste stemmen. Vandaag kan ik kiezen uit 2 nummers van Post Malone. Sunflower en I Had Some Help. En stemmen doe je natuurlijk op Instagram, @denhaagfm. In de story vind je de poll en daar klik je op jouw favoriet. En vandaag klinkt de keuze zo.
1: Even na 11.

0: Even na 11.
1: Ja, toch een beetje een country soundje. En dan op dinsdag met de country plaats voor de week voor de deur. I had some help gaat toch mijn keus vandaag naar uit. Dit is Damiano David. The first time.

Rihanna, Stop the Music, met natuurlijk die hele herkenbare Mama Appelsap van Michael Jackson er tussendoor. Zometeen nemen we de agenda door van het Nationaal Theater en hebben we de countryplaats van de week. Dit is Eagle Eye Cherry met Safe Tonight.

0: internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
3: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
4: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
5: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
7: Ik ben Reinoud Roemer. Wie morgen met de trein, tram, bus of metro wil reizen, krijgt waarschijnlijk een flinke uitdaging.
6: 11 uur.
7: Ik ben Reinoud Roemer. Wie morgen met de trein, tram, bus of metro wil reizen, krijgt waarschijnlijk een flinke uitdaging. Medewerkers in het stads- en streek.

0: Want de bezuinigingsplannen van het kabinet treffen volgens Vermeulen iedereen die nu of in de toekomst werkt. Vandaag al voeren schoonmakers actie voor een betere cao en tegen wat ook zij noemen de afbraak van de sociale zekerheid. Ze trekken vanuit het hele land naar Den Haag voor een demonstratie op de Koekamp bij het Malieveld. Bij een grote handhavingsactie in de binnenstad is vrijdag voor in totaal 1,8 miljoen euro aan openstaande belastingschulden aan het licht gekomen. Dat is gisteren bekendgemaakt. Het ging vooral om achterstallig betalen voor motorrijtuigenbelasting. Voor een taxichauffeur liepen de boetes op tot meer dan 2000 euro. Hij reed zonder taximeter, was niet geregistreerd en overtreed geregeld de wet die de rij- en rusttijden regelt. Verschillende instanties voerden de controles vrijdag in het Haagse centrum uit. Zo waren er een verkeerscontrole onder het Prins Bernhard viaduct, waarbij ook alcohol- en drugstesten werden afgenomen. Het weer nog tot in de avond regen, maximaal rond 18 graden. Morgen minder zacht en opnieuw buien met plaatselijk onweer. Donderdag zachter, warmer en overwegend droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
4: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
5: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
6: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
7: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels.
8: We beginnen met Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it.

0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels. 100%
1: Haags. Goedemorgen, wat fijn dat je nog steeds of inmiddels luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 11 minuten over 11 op deze druilerige dinsdag 8 september. We hebben in dit tweede uur van het programma Mark Kalsbeek hier op de koffie. Hij gaat met ons eventjes de agenda doornemen van het Nationaal Theater. Dus dat is de Koninklijke Schouwburg, Theater aan het Spui en Zaal 3. En wat nog meer? Ja, het is dinsdag, dus we hebben ook de countryplaat van de week. DJ Ronald die heeft weer iets moois voor ons uitgezocht en die leidt het in. En dan gooi ik er zelf meestal nog wel een countryplaatje achteraan. En ik weet niet, ik hou natuurlijk heel erg gewoon van die muziek. Maar met dit weer buiten vind ik het dan binnen nog extra lekker om goede muziek te draaien. Herken je je daarin? Dat is fijn. Maar eerst is het nu tijd om 11 over 11 voor de F na 11.
0: Effe na 11.
1: Jullie konden kiezen uit twee platen van Post Malone, I Had Some Help en Sunflower. Die eerste, I Had Some Help, ja, die kreeg de meeste stemmen. Dus die ga ik voor je draaien. Dit is de winnaar van de F na 11 van vandaag, Post Malone. Featuring Morgan Wallen met I Had Some Help.

0: Sam Feld en Kaya en Rani. Ja, soms dan zie je namen en dan denk je, hoe spreek je dat uit? Keep On Rising, en daarvoor hoorde je de winnaar van de FNA 11 van Post Malone, I Had Some Help.
1: Wie is er op de koffie bij Jessica?
0: Bij mij op de koffie is Mark Kalsbeek. Hij is van het Nationaal Theater. Daar vallen de Koninklijke Schouwburg onder, Theater aan het Spuien hier schuin aan de overkant en zaal 3 in de Constant Rebekkenstraat. Goedemorgen, Mark.
2: Goedemorgen. Ik zit nog een beetje te klooien met het microfoon.
0: Ik zie het en je knopje en je koptelefoon. En,
2: ik heb aan de praat gekregen, ik hoor je nu.
0: Ja, nou weet je, ik zal je vertellen hoe dat komt. Als ik daar 's ochtends bij Centjes zit, ik heb in-ears, dus dan doe ik hem vrij zacht. Ik heb hele goede oren en een koptelefoon die in mijn oren zit. Dus dan moet dat knopje zachter staan.
2: Oh.
0: En dan moet jij hem nu weer harder zetten. Dat ben ik vergeten te doen. Excuses daarvoor. Heb je een goede zomer gehad?
2: Jazeker.
0: Is het theater helemaal dicht geweest of zijn er toch wel wat dingen geweest?
2: Nou, we hebben altijd dan heel erg veel onderhoud. Dus alle mensen op kantoor en alles. We hebben ook geen voorstellingen en zo.
0: Nee?
2: Mensen op kantoor zijn allemaal vrij. We moeten ook verplicht vrij, maar zo prima. Want er is toch niks te doen.
0: Nee, ja.
2: Alleen dan gaan er heel veel dingen gebeuren aan onderhoud in de zalen of bij de stoelen. Of,
0: moet jij dat dan ook een beetje begeleiden?
2: Nee.
0: Nee.
2: Nee, dat doet echt ons gebouwbeheer samen met techniek. Dus techniek is wel vaak toch aan het werk.
0: Oh ja.
2: Want die moeten daar natuurlijk dan bij zijn. We hebben nu helemaal de achterkant, helemaal bij de alles geverfd bij de artiesten foyer en bij de kleedkamers beneden.
0: Leuk.
2: En ook in de studio, in ieder geval de repetitiestudio's, alles opgeknapt en geverfd.
0: Mooi.
2: Dus heel tof.
0: En ben jij dan nog weg geweest?
2: Ja. Ik heb echt een soort van rondje Europa gedaan.
0: Oh, echt?
2: Ja, ik ben in Zweden, Griekenland en Italië geweest.
0: Oké, niet een per se heel logisch rondje.
2: Nee. Nee.
0: Want als je daar naartoe rijdt, weet je dat je ook door andere landen komt, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Maar je bent niet gaan rijden?
2: Nee.
0: Nee, dus je hebt een rondje gevlogen?
2: Ja.
0: Oké, leuk. Wat was het hoogtepunt?
2: Oeh. Oh god, zoveel leuke dingen. In Zweden ben ik een hele week in Stockholm geweest. Dat is echt fantastisch. Als je een onderdeel van de. In Stockholm is echt onderdeel van de stad bent. Dus dat vond ik heel erg leuk. En ik vind de Griekse gastvrijheid echt helemaal geweldig. Dus dat is wel een hoogtepunt. Ja.
0: Oké, mooi. Dan gaan we nu weer over tot de orde van de dag. Namelijk de programmering van het Nationaal Theater.
2: Ja. Nou, leuk, want we zijn weer begonnen. Afgelopen weekend hadden we de opening van het culturele seizoen, het Spotlight Festival.
0: Ja.
2: Deden we ook aan mee. We hebben al nu een voorstelling in de rotonde, op het pleintje. Voor de Koninklijke Schouwburg hebben we zo'n inhap.
0: Ja.
2: Dat noemen wij de rotonde, maar dat is gewoon eigenlijk een pleintje. Dat hoort gewoon ook bij ons. En daar hebben we nu een voorstelling op van Collectief Blauwdruk.
0: Buiten. In de regen.
2: Ja, maar tot nu toe is het dus echt heel goed gegaan. We hebben een dagje regen gehad vorige week of zaterdag.
0: En waar zitten de toeschouwers dan? Of wandelen die voorbij?
2: Nee, die zitten gewoon met de rug in de ronding naar de pand toe.
0: Daar heb je dan stoelen gezet?
2: Ja. Ja,
0: okay,
2: die worden ook nog opgebouwd. Maar dat zijn hoge stoelen en lage stoeltjes en bierbanken. Er kunnen 90 mensen bij. En als je ook er langs loopt, er staat een hele grote zandhoop. Dat is decor. Voor de rest hebben ze helemaal niks nodig. De jongens doen het ook zonder techniek.
0: Maar je kan dus als je langs loopt gewoon meegenieten.
2: Ja, ja. Ja, en laten ook gewoon als mensen gewoon stilstaan en dingen en eventjes kijken, dan kan dat ook. Ja.
0: Ja.
2: Dus dat is heel leuk als ze dan. Dus sommige mensen blijven dan stilstaan en we hebben ook een beveiliger erbij. Dus die gaan ze dan zo neerzetten dat ze niet in het speelvak staan.
0: Precies. Ja.
2: Maar dat is hartstikke leuk. Maar er gebeurt ook van alles. Er komen natuurlijk trams langs.
0: Ja.
2: Ik was het donderdag heb ik het gezien. En dan komen gewoon politie te paard. Maar die blijven dan ook kijken. Dus er staan twee paarden van. Ja, het is echt helemaal te
0: gek. Fantastisch.
2: Het is echt heel erg leuk. Collectief Blauwdruk is een jong gezelschap. Echt super goed. Dus echt goed om leuk om in de gaten te houden. Is ooit gestart ook op de parade en in zaal 3 bij ons. Hebben echt een beetje omarmd ook die groep. En maakt echt mooie dingen. Dit heet Recht op de Hemel. Recht uit de hemel is het. Het is eigenlijk een beetje gebaseerd.
0: Ja, dat is wel iets anders, hè? Recht op de hemel of recht uit de hemel.
2: Dat is echt heel grappig.
0: Heel groot verschil.
2: Dus het beginbeeld is ook. Ja, het is een beetje gebaseerd op het werk van Vondel. Maar op het begin is het eigenlijk zie je gewoon een gevallen engel op die zandhoop liggen. Dus het gaat er eigenlijk over dat de engelen naar de aarde zijn gestuurd en daar ook onder de mensen moeten begeven dat ze hun vleugels verliezen, maar dat ze dus dat klaar is met het engelendom en dat ze dus zich met de mensen moeten mengen.
0: Maar ze moeten wel engelengedrag en engelengeduld hebben.
2: Ja. Maar het is een super gave tekst, super goed gedaan.
0: Superleuk. Hoe lang draait dat nog?
2: Ja, die is tot en met 10 september, dus tot en met donderdag nog.
0: Tot en met donderdag, dus vanavond nog.
2: Ja, woensdag en donderdag.
0: Woensdag en donderdag.
2: Maar het is echt te gek.
0: Leuke tip.
2: Ik hoop vaker met hun verder.
0: Ja, en ook leuker vaker daar in die rotonde. Want dat is toch geniaal?
2: Ja, het is echt geniaal. Ja.
0: Maar het is toch, ik zie ook gelijk een soort wintervoorstelling vormen als het vroeg donker is. En dan, jullie hebben daar spots op het gebouw staan. Die kan je misschien wel draaien.
2: Ja. Nou ja, en dan spots hadden we allemaal. Dus
0: iedereen met een warm drankje.
2: Ja, ja, dat is ook leuk.
0: Oh, dat klinkt helemaal... Dan alleen geen regen, daar hopen we op.
2: Nee.
0: Je hebt natuurlijk nog meer tips.
2: Ja, zeker, zeker.
0: Eerst de Haagse muziek of ga je er nu gelijk nog eentje in knallen?
2: Zal ik er nog eentje doen?
0: Doe maar.
2: Morgen hebben we Gershin Bonifacia. Dat is echt een geweldige dichter, woordkunstenaar. Heeft ook de Gouden Ganzenveer gewonnen voor beste tekst en beste gedicht.
0: Weer, dus meerdere keren al?
2: Nee. Nee, niet.
0: Nee, nu.
2: Zij weer.
0: Ja.
2: Heeft de Ganzenveer.
0: Oké, okay, heeft hij gans gewonnen.
2: Het is echt geweldig. Hij deed eigenlijk altijd gewoon heel erg zijn mooie zijn poëtische programma's. Maar nu heeft hij echt met een band heeft hij eigenlijk die dingen allemaal op muziek gezet. Dus nu is het eigenlijk gewoon echt een concert. Met het zo Gospel Choir. Met echt een super grote koor erbij.
0: Cool.
2: En een band. Het is echt zo goed. En het gaat heel erg over zijn leven. En over de manier om weer bovenop te komen. Om naar boven te klimmen. Het is zwaar en serieus. Maar eigenlijk, of het is niet zwaar. Het is een serieus thema, maar het is gewoon heel mooi gebracht.
0: En muzikaal dus.
2: Heel muzikaal. Het is te gek. En er zijn nog wat kaarten.
0: Voor vanavond.
2: Morgen.
0: Morgenavond.
2: In de Koninklijke Schouwburg.
0: Ja.
2: Het was de eerste keer dat we hem zo groot neerzetten. En dat is gelijk gelukt.
0: En gelijk goed verkocht.
2: Ja.
0: Straks nog meer tips van Mark. Maar eerst is het tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. En ik heb Lilo klaarstaan. I Can Feel It.
1: Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek.

0: Deze Lilo uit Den Haag. Even serieus, ik hoop dat ze snel met nieuwe muziek komt. Want wat is dit prachtig en wat klinkt het internationaal. Maar het is zeker een artiest uit Den Haag. Lilo met I Can Feel It.
1: Je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels.
0: En op de koffie Mark Kalsbeek van HNT. We hebben net al eventjes een paar mooie tips gehad van voorstellingen die bij jullie staan. Beide bij de Koninklijke Schouwburg. Ja. De volgende tip.
2: Ik ga nu naar een andere locatie.
0: Ja, dat dacht ik al.
2: Ja, ik ga nu naar zaal 3. Dat is
0: Constant Rebekkenstraat.
2: Ja, exact. Dus dat is eigenlijk ons theater waar ook alle nieuwe makers en de nieuwe lichtingen en alle toneelschonen, alle nieuwe mensen te zien zijn. Daar hebben we van 11 tot en met 15 september Lacuna Kitchen. Een hele bijzondere eetvoorstelling.
0: Een eetvoorstelling?
2: Ja, dus dat gaat. Je krijgt 4 gangen.
0: Oh.
2: En de hele voorstelling is opgehangen aan wat je krijgt. Dus
0: maar zit je wel in theateropstelling of zit je aan tafels?
2: Nee, je zit aan tafels.
0: Aan tafels.
2: Je zit dus op de vloer, dus tribune in. Je ziet allemaal heel gezellig. En het gaat daar heel erg over de verhalen achter het eten, maar ook over de mensen die het bereid hebben. Over de verhalen achter voedsel, over hoe dingen ontstaan zijn en wat we eten. Het is echt een hele mooie voorstelling. Lacuna Kitchen heet het. En dat is 4 daagjes. Dus echt heel
0: wanneer?
2: Te gek. 11 tot en met 15.
0: 11 tot en met 15 september.
2: Ja, het is ook
0: in zaal 3.
2: Ja.
0: Ook nog eens te betalen, zei je dat nou?
2: Ja.
0: Want omdat je natuurlijk eten krijgt, dan zou het eventueel
2: zou
0: het een stuk duurder kunnen zijn. Maar het valt dus mee.
2: Wil je het helemaal weten?
0: Nou ja, als jij het toch kan opzoeken, waarom niet? Weet je wel?
2: Als ik het nu bij de hand heb. Even kijken, ik denk het wel. Even snel.
0: Weet je ook iets wat je...
2: 37,50.
0: Kijk, voor 4 gangen en een voorstelling.
2: Ja.
0: En weet je toevallig één van de gerechtjes die er voorbij komen?
2: Weet ik niet.
0: Nee, weet je niet. Maar het klinkt een beetje Italiaans. Kan dat...
2: Nee, dat is het niet.
0: Spaans dan?
2: Ja, het is dus meer van de Cariben en van Antillen en Surinaams.
0: Oh, leuk.
2: Lacuna. L-A-C-U-N-A.
0: Leuk.
2: Echt heel te gek.
0: Dat in zaal 3. Hebben we ook nog iets voor het theater aan het spijt?
2: Ja. Ik heb hem helemaal verdeeld vandaag. En dat is wel leuk om even te noemen, want we hebben al 5. Ik denk dat het nu de 6e editie wordt, dat we Camarette, het grote cabaret in Den Haag hebben. Die hebben we lekker afgejat van Rotterdam en hebben ze teruggepakt.
0: Goed zo.
2: En we hebben daar altijd, de halve finale zijn in Diligentia en in de Koninklijke Schouwburg. Maar we hebben voorrondes eigenlijk door de hele stad heen. In Dakota, de Nieuwe Regentes, maar ook in Theater aan het Spui. En dat is op zaterdag 12 september.
0: Ja.
2: Dat is een zaterdag. En daar zie je eigenlijk dus de voorrondes. De mensen hebben zich geauditeerd via video's. Daar zijn mensen uitgekozen die de voorrondes...
0: Die goed genoeg zijn voor de voorrondes.
2: Ja, en dat zijn dus 3 voorrondes. En daarvan gaan we er 6 kiezen voor de halve finales. Of niet, ik niet, maar gewoon een jury. En dat is al te gek. Dat is nu voor het derde jaar in het theater aan het spijen. Maar dat loopt goed. Zijn nog wel gekaard hoor. Maar het is altijd ontzettend leuk.
0: Ja. Nog voordat ze beroemd zijn.
2: Ja, dat is gewoon zo leuk. Altijd.
0: Want kan je eventjes een paar names droppen die ooit mee hebben gedaan aan Camarette en gewonnen hebben? Of bij de finalisten zaten?
2: Cool. René van Meurs, Pline Bianca, Ronald Goedemond, Theo Maas. Even kijken. Nou ja, Bert Visser. Zelfs Paul de Leeuwis heeft de persoonlijkheidsprijs. Ook gewoon van Brigitte Kaandorp.
0: Ja.
2: Even kijken. En van de laatste jaren. Nou, even Patrick Laurij heeft het gewonnen. Nou ja,
0: dus dat zijn
2: heel
0: echt
2: grote namen.
0: Ja, precies. Het is een hele belangrijke wedstrijd. En je kan zomaar de nieuwe. Noem ze maar eens even wat je net allemaal hebt gezegd. Zien voordat ze uitverkochte zalen hebben.
2: Exact.
0: Dat is echt superleuk. En er zijn dus ook nog wat kaartjes voor de voorrondes.
2: Ja, en dat is gewoon altijd heel gezellig. Zoals in zaal 2, gewoon 150 plekken is leuk. Is ook voor de mensen leuk. Het is ook soms wel voor de eerste keer dat ze spelen. Dus dat is lekker een gezellige omgeving voor ze. En dan bouwen ze op, hè. Want dan gaan ze, als ze doorgaan in de halve finale, in Diligentia, als je de finale bereikt, dan sta je ineens in die grote zaal.
0: Ja,
2: bij
0: super.
2: Ons.
0: Ja, dat is echt geweldig. Mark, dit waren je tips volgens mij, hè?
2: Lekker lang gepraat.
0: Ja, over 2 weken spreken we elkaar weer. Ja. En heb je weer natuurlijk allemaal nieuwe tips. Ondertussen kan je alles nalezen op de website van het Nationaal Theater. En ook daar kan je kaartjes scoren.
2: Helemaal
0: dankjewel.
2: Goed.

0: In My World, Afrojack en Alu Black. En daarvoor hoorde je I'm Yours van Jason Mraz.
1: De countryplaat van de week met DJ Ronald.
0: Een goedemorgen, Ronald. Hoe gaat het met je?
2: Ja, goedemorgen, Jessica. Met mij goed.
0: Goedemorgen, ja. Het is een beetje...
2: Het is mooi met het werkritme. En als ik naar buiten kijk, dan denk ik van... Nou, misschien is het nog niet eens zo verkeerd ook om te werken.
0: Nee, precies. We kunnen beter nu aan het werk zijn... dan dat we op het terrasje zitten. Want daar is het niet lekker.
2: Nee, dat is inderdaad niet aan te raden, nee.
0: Hey, en in wat voor stemming brengt jou dat dan? Want ik weet dat jij altijd weersafhankelijke stemmingen hebt.
2: Ja, dat klopt inderdaad wel. Ik probeer wel altijd wel een beetje de positieve dingen eruit te halen. Dus wat dat betreft ga ik dan wel kijken van... Hey, wat geeft mij nou gewoon positieve energie en wat kan ik dan gaan doen en hoe kan ik dat aanpakken? En ja, muziek is voor mij dan echt wel een hele goeie.
0: Ja, ja. En zonder vandaags countryplaat weg te geven... wat is dan een beetje een nummertje wat je vandaag bijvoorbeeld zou kunnen zetten... om het tijd te keren?
2: Ja, dat zijn toch wel een beetje de klassiekers eigenlijk, zeg maar. Het is, ik heb zoveel favorieten, maar als ik inderdaad een beetje ga kijken... maar als ik hoorde van de week hoorde ik een nummer... dan had ik echt zoiets van, ja, dat is wel lekker. Dat is het nieuwe nummer van Douwe Bob.
0: Ah, die heb ik klaarstaan voor hierna. Note to self.
2: Note to self.
0: Ja, maar dat is ook wel een lekkere countryplaat, hè?
2: Ja, zeer zeker. Gewoon lekkere klanken. En gewoon lekker, je wordt er vrolijker van. En je wil gewoon, je blijft ook de hele dag in je hoofd zitten.
0: Ja. Ja, ik vind ook. Dus jij gaat de countryplaat van de week straks natuurlijk aankondigen. En daarna draai ik Douwe Bob. Die staat al klaar.
2: Nou, kijk eens aan.
0: Wat zitten we weer lekker op één lijn, Ronald?
2: Dubbel op vandaag.
0: Nou, vertel eens even dan wat je voor vandaag als countryplaat van de week hebt uitgekozen.
2: Daar heb ik een nummer gekozen van een zangeres... Die er in haar carrière al heel wat kilometers op heeft zitten... voordat ze eindelijk haar plek in de countrywereld vond. Ze is van de zon van Florida naar de honky-tonks van Nashville verhuisd.
0: Oh.
2: En dat deed ze al vroeg. Aan een jonge leeftijd is ze naar Nashville verhuisd... en speelde daar jarenlang covers op Broadway. Maar inmiddels zijn het juist haar eigen nummers... die miljoenen keren worden beluisterd. Niet alleen via Spotify en dergelijke... maar ook gewoon via TikTok en dergelijke. En ze is eigenlijk een beetje doorgebroken... met een nummer van haar wat gebruikt werd op heel veel TikToks... maar ook gewoon gedeeld werd. En dat nummer dat heette Cheating.
0: Cheating, ja.
2: Ja, en dat ging gewoon over het vreemdgaan.
0: Ja.
2: En als je dat ook hoort, dan heb ik echt zoiets van... ja, het klinkt lekker, maar het heeft wel een heel serieus onderwerp.
0: Ja.
2: Daar is ze een beetje mee doorgebroken. En ja, nu dus haar eigen nummers die gewoon echt door de zenders heen knallen. Begin van het jaar stond zij nog in Amsterdam, uitverkocht.
0: Mm.
2: Dus wat dat betreft doet ze het goed. Ze is aardig aan het doorbreken. Maar ze schrijft ook graag over dingen die we allemaal herkennen natuurlijk. Verliefd worden, liefdesverdriet, verkeerde mannen... en die ene persoon die maar in je hoofd blijft rondspoken. Nou, dat hebben we allemaal wel eens een keer gehad, of we hebben het nog steeds. En daar gaat haar eigenlijk een beetje. Gaat haar nieuwe single ook een beetje over. Die is vorige week is die uitgebracht.
0: Ja.
2: Dat is de voorbode van haar nieuwe EP. Die komt 18 september uit. En de single die nu uitgebracht wordt, heet Nebraska. En het gaat over hoe je een bepaalde plek voor altijd verbonden kan raken aan iemand uit je verleden.
0: Ja.
2: Je kunt verder gaan met je leven, honderden kilometers verderop zijn... maar soms is één plaatsnaam genoeg om alle herinneringen weer terug te brengen. En daar gaat dit nummer een beetje over.
0: Ja, ja, en als je daar dan weer komt of je hoort over die plaats... dan is dat onlosmakend verbonden aan die ene persoon.
2: Ja, als ik heb het persoonlijk ook. Hè, als ik terugga naar Wateringen... dan moet ik altijd even denken aan Condor City.
0: Ja, natuurlijk. Dus, ik blijf het ook gewoon Condor noemen. Het heet Hudson Zuid. Maar,
2: het heet tegenwoordig heel anders. Maar,
0: moet je vandaag nog naar Condor? Wat?
2: Ja. Ja, nou ja.
0: En zelfs mijn kinderen die hebben Condor niet gekend. Maar ja, die noemen het ook zo.
2: Ja, nou ja, dat. En dat zijn van die momenten. En dat heeft iedereen. En als je erover na gaat denken, dan kom je heel veel plekken tegen. Dus wat dat betreft past het nummer daar wel mooi bij.
0: Ja, nou ga jij me aankondigen, dan start ik hem erin, Ronald. Dank je wel voor vandaag weer.
2: Graag gedaan, Jessica. Hier is Kaylee Rose met Nebraska.

oude Bob, zijn nieuwste single No To Self. Heerlijke country sound. En daarvoor de countryplaats van de week van Kylie Rose met Nebraska. Dit is Olivia Rodrigo met Stupid Song.

Ja, als het weer het laat afweten, dan zorgen wij er gewoon voor dat de tropische gevoelens uit de boksen stromen. Die was Bad Bunny met DTMF. Ik heb er nog eentje voor je in dit uur. En dat is deze van Ella Langley, Choosing Texas. Blijven we toch nog een beetje in die country vibes hangen hier bij Den Haag FM. Zometeen het nieuws om 12 uur. En morgen ben ik er natuurlijk gewoon weer. Hou je radio op Den Haag FM. Mooie dag. Doei!

0: Budget Ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
1: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
4: Ik ben Reinoud Roemer. Wie morgen met de trein, tram, bus of metro wil reizen, krijgt waarschijnlijk een flinke uitdaging. Medewerkers in het stads- en streekvervoer en op het spoor leggen 24 uur het werk neer. De staking lijkt te kunnen rekenen op sympathie bij veel reizigers. Maar lastig is het wel, erkent bestuurder Erik Vermeulen van FNV Stadsvervoer.
5: Wij hebben als enig machtsmiddel, als we met onze rug tegen de muur staan, hebben we een staking. Iedereen merkt het natuurlijk wel als het openbaar vervoer aan de beurt is. De mensen die hebben heel zwaar werk. En als die plannen doorgaan, ja, dan zijn zij een extreme risicogroep. We treffen ook de reiziger. Dat vinden we ook ontzettend vervelend. Wij doen het eigenlijk ook voor hen.
4: Want de bezuinigingsplannen van het kabinet treffen volgens Vermeulen iedereen die nu of in de toekomst werkt. Vandaag al voeren schoonmakers actie voor een betere cao en tegen wat ook zij noemen de afbraak van de sociale zekerheid. Ze trekken vanuit het hele land naar Den Haag voor een demonstratie op de Koekamp bij het Malieveld. Bij grote handhavingsactie in de binnenstad is vrijdag voor in totaal 1,8 miljoen euro aan openstaande belastingschulden aan het licht gekomen. Dat is gisteren bekendgemaakt. Het ging vooral om achterstallig betalen voor motorrijtuigenbelasting. Voor een taxichauffeur liepen de boetes op tot meer dan 2000 euro. Hij reed zonder taximeter, was niet geregistreerd en overtreed geregeld de wet die de rij- en rusttijden regelt. Verschillende instanties voerden de controles vrijdag in het Haagse centrum uit. Zo waren er een verkeerscontrole onder het Prins Bernhard viaduct, waarbij ook alcohol- en drugstesten werden afgenomen. Het weer nog tot in de avond regen, maximaal rond 18 graden. Morgen minder zacht en opnieuw buien met plaatselijk onweer. Donderdag zachter, warmer en overwegend droog. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
7: Fred van Rijn, zonwering.nl.
6: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
7: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op Fred van

0: leuke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
2: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
3: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
4: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
5: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
6: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
7: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
8: Goedendag, ik ben André Kolen. Wie morgen met de trein, tram, bus of metro wil reizen, krijgt waarschijnlijk een flinke uitdaging. Medewerkers in het stads- en streekvervoer en op het spoor leggen 24 uur het werk neer. Staking lijkt te kunnen rekenen op sympathie bij veel reizigers, maar lastig is het wel, erkent bestuurder Erik Vermeulen van FNV Stadsvervoer.
9: Wij hebben als enig machtsmiddel, als we met onze rug tegen de muur staan, hebben we een staking. Iedereen merkt het natuurlijk wel als het openbaar vervoer aan de beurt is. De mensen die hebben heel zwaar werk. En als die plannen doorgaan, ja, dan zijn zij een extreme risicogroep. We treffen ook de reiziger. Dat vinden we ook ontzettend vervelend. Wij doen het eigenlijk ook voor hen.
8: Want de bezuinigingsplannen van het kabinet treffen volgens Vermeulen iedereen die nu of in de toekomst werkt. Vandaag al voeren schoonmakers actie voor een betere cao en tegen wat ook zij noemen de afbraak van de sociale zekerheid. Ze trekken vanuit het hele land naar Den Haag voor een demonstratie op de Koekamp bij het Malieveld. Bij een grote handhavingsactie in de binnenstad van Den Haag is vrijdag voor in totaal 1,8 miljoen euro aan openstaande belastingschulden aan het licht gekomen. Dat is gisteren bekendgemaakt. Het ging vooral om achterstallig het betalen van motorrijtuigenbelasting. Voor een taxichauffeur liepen de boetes op tot meer dan 2000 euro. Hij reed zonder taximeter, was niet geregistreerd en overtreedt geregeld de wet die de rij- en rusttijden regelt. Verschillende instanties voerden de controles vrijdag in het Haagse centrum uit. Zo was er een verkeerscontrole onder het Prins Bernhard viaduct, waarbij ook alcohol- en drugstesten werden afgenomen. Dan nog het weer, veel bewolking, eerst nog een enkele bui, in de loop van de dag meer regen. Bij een matig aan de kust een vrij krachtige zuidwestenwind wordt het ongeveer 18 graden. Vanavond eerst nog regen, daarna opklaringen, de minima circa 14 graden. Morgen af en toe zon, ook enkele buien, mogelijk met onweer. Maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het, meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
3: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
4: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
6: Goedendag, ik ben André Kolen. Wie morgen met de trein, tram, bus of metro wil reizen, krijgt waarschijnlijk een flinke uitdaging. Medewerkers in het stads- en streekvervoer en op het spoor leggen 24 uur het werk neer. Staking lijkt te kunnen rekenen op sympathie bij veel reizigers, maar lastig is het wel, erkent bestuurder Erik Vermeulen van FNV Stadsvervoer.
7: Wij hebben als enig machtsmiddel, als we met onze rug tegen de muur staan, hebben we een staking. Iedereen merkt het natuurlijk wel als het openbaar vervoer aan de beurt is. De mensen die hebben heel zwaar werk. En als die plannen doorgaan, ja, dan zijn zij een extreme risicogroep. We treffen ook de reiziger. Dat vinden we ook ontzettend vervelend. Wij doen het eigenlijk ook voor hen.
6: Want de bezuinigingsplannen van het kabinet treffen volgens Vermeulen iedereen die nu of in de toekomst werkt. Vandaag al voeren schoonmakers actie voor een betere cao en tegen wat ook zij noemen de afbraak van de sociale zekerheid. Ze trekken vanuit het hele land naar Den Haag voor een demonstratie op de Koekamp bij het Malieveld. Bij een grote handhavingsactie in de binnenstad van Den Haag is vrijdag voor in totaal 1,8 miljoen euro aan openstaande belastingschulden aan het licht gekomen. Dat is gisteren bekendgemaakt. Het ging vooral om achterstallig het betalen van motorrijtuigenbelasting. Voor een taxichauffeur liepen de boetes op tot meer dan 2000 euro. Hij reed zonder taximeter, was niet geregistreerd en overtreed geregeld de wet die de rij- en rusttijden regelt. Verschillende instanties voerden de controles vrijdag in het Haagse centrum uit. Zo was er een verkeerscontrole onder het Prins Bernhard viaduct, waarbij ook alcohol- en drugstesten werden afgenomen. Dan nog het weer, veel bewolking, eerst nog een enkele bui. In de loop van de dag meer regen. Bij een matig aan de kust een vrij krachtige zuidwestenwind wordt het ongeveer 18 graden. Vanavond eerst nog regen, daarna opklaringen. De minima circa 14 graden. Morgen af en toe zon, ook enkele buien, mogelijk met onweer. Maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
8: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
1: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
8: Die geur van dat water.
1: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
8: Uitvinding, die ambulance.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
3: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
5: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
6: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
7: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
8: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
9: Goedendag, ik ben André Kolen. Wie morgen met de trein, tram, bus of metro wil reizen, krijgt waarschijnlijk een flinke uitdaging. Medewerkers in het stads- en streekvervoer en op het spoor leggen 24 uur het werk neer. Staking lijkt te kunnen rekenen op sympathie bij veel reizigers, maar lastig is het wel, erkent bestuurder Erik Vermeulen van FNV Stadsvervoer.
10: Wij hebben als enig machtsmiddel, als we met onze rug tegen de muur staan, hebben we een staking. Iedereen merkt het natuurlijk wel als het openbaar vervoer aan de beurt is. De mensen die hebben heel zwaar werk. En als die plannen doorgaan, ja, dan zijn zij een extreme risicogroep. We treffen ook de reiziger. Dat vinden we ook ontzettend vervelend. Wij doen het eigenlijk ook voor hen.
9: Want de bezuinigingsplannen van het kabinet treffen volgens Vermeulen iedereen die nu of in de toekomst werkt. Vandaag al voeren schoonmakers actie voor een betere cao en tegen wat ook zij noemen de afbraak van de sociale zekerheid. Ze trekken vanuit het hele land naar Den Haag voor een demonstratie op de Koekamp bij het Malieveld. Bij een grote handhavingsactie in de binnenstad van Den Haag is vrijdag voor in totaal 1,8 miljoen euro aan openstaande belastingschulden aan het licht gekomen. Dat is gisteren bekendgemaakt. Het ging vooral om achterstallig het betalen van motorrijtuigenbelasting. Voor een taxichauffeur liepen de boetes op tot meer dan 2000 euro. Hij reed zonder taximeter, was niet geregistreerd en overtreed geregeld de wet die de rij- en rusttijden regelt. Verschillende instanties voerden de controles vrijdag in het Haagse centrum uit. Zo was er een verkeerscontrole onder het Prins Bernhard viaduct, waarbij ook alcohol- en drugstesten werden afgenomen. Dan nog het weer, veel bewolking, eerst nog een enkele bui, in de loop van de dag meer regen. Bij een matig aan de kust een vrij krachtige zuidwestenwind wordt het ongeveer 18 graden. Vanavond eerst nog regen, daarna opklaringen, de minima circa 14 graden. Morgen af en toe zon, ook enkele buien, mogelijk met onweer. Maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het, meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Alles moest geverfd, nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
7: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
11: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
12: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.

Altijd up-to-date. Dit is Den Haag FM. Jouw stadsradio. Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM. Het nieuws uit Den Haag

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
2: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
1: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poelwest.nl.
0: Den Haag FM.
4: Nu het nieuws van 4 uur.
5: Goedendag, ik ben André Kolen. Wie morgen met de trein, tram, bus of metro wil reizen, krijgt waarschijnlijk een flinke uitdaging. Medewerkers in het stads- en streekvervoer en op het spoor leggen 24 uur het werk neer. Staking lijkt te kunnen rekenen op sympathie bij veel reizigers, maar lastig is het wel, erkent bestuurder Erik Vermeulen van FNV Stadsvervoer.
6: Wij hebben als enig machtsmiddel, als we met onze rug tegen de muur staan, hebben we een staking. Iedereen merkt het natuurlijk wel als het openbaar vervoer aan de beurt is. De mensen die hebben heel zwaar werk. En als die plannen doorgaan, ja, dan zijn zij een extreme risicogroep. We treffen ook de reiziger. Dat vinden we ook ontzettend vervelend. Wij doen het eigenlijk ook voor hen.
5: Want de bezuinigingsplannen van het kabinet treffen volgens Vermeulen iedereen die nu of in de toekomst werkt. Vandaag al voeren schoonmakers actie voor een betere cao en tegen wat ook zij noemen de afbraak van de sociale zekerheid. Ze trekken vanuit het hele land naar Den Haag voor een demonstratie op de Koekamp bij het Malieveld. Bij een grote handhavingsactie in de binnenstad van Den Haag is vrijdag voor in totaal 1,8 miljoen euro aan openstaande belastingschulden aan het licht gekomen. Dat is gisteren bekendgemaakt. Het ging vooral om achterstallig het betalen van motorrijtuigenbelasting. Voor een taxichauffeur liepen de boetes op tot meer dan 2000 euro. Hij reed zonder taximeter, was niet geregistreerd en overtreed geregeld de wet die de rij- en rusttijden regelt. Verschillende instanties voerden de controles vrijdag in het Haagse centrum uit. Zo was er een verkeerscontrole onder het Prins Bernhard Viaduct, waarbij ook alcohol en drugstesten werden afgenomen. Dan nog het weer, veel bewolking, eerst nog een enkele bui, in de loop van de dag meer regen. Bij een matig aan de kust een vrij krachtige zuidwestenwind wordt het ongeveer 18 graden. Vanavond eerst nog regen, daarna opklaringen, de minima circa 14 graden. Morgen af en toe zon, ook enkele buien, mogelijk met onweer. Maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het, meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Prikkelbaar, vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
8: Installatiebureau Van Ginderen.
9: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Fjordeur.
1: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
2: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
1: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
3: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
4: De leukste invalscholen vind je bij Pool West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poolwest.nl.
5: Installatiebureau van Ginderen.
6: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Kom jij lesgeven? Als mijn juf ziek is, meld je aan op poolwest.nl.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
8: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
9: Goedendag, ik ben André Kolen. Wie morgen met de trein, tram, bus of metro wil reizen, krijgt waarschijnlijk een flinke uitdaging. Medewerkers in het stads- en streekvervoer en op het spoor leggen 24 uur het werk neer. Staking lijkt te kunnen rekenen op sympathie bij veel reizigers, maar lastig is het wel, erkent bestuurder Erik Vermeulen van FNV Stadsvervoer.
10: Wij hebben als enig machtsmiddel, als we met onze rug tegen de muur staan, hebben we een staking. Iedereen merkt het natuurlijk wel als het openbaar vervoer aan de beurt is. De mensen die hebben heel zwaar werk. En als die plannen doorgaan, ja, dan zijn zij een extreme risicogroep. We treffen ook de reiziger. Dat vinden we ook ontzettend vervelend. Wij doen het eigenlijk ook voor hen.
9: Want de bezuinigingsplannen van het kabinet treffen volgens Vermeulen iedereen die nu of in de toekomst werkt. Vandaag al voeren schoonmakers actie voor een betere cao en tegen wat ook zij noemen de afbraak van de sociale zekerheid. Ze trekken vanuit het hele land naar Den Haag voor een demonstratie op de Koekamp bij het Malieveld. Bij een grote handhavingsactie in de binnenstad van Den Haag is vrijdag voor in totaal 1,8 miljoen euro aan openstaande belastingschulden aan het licht gekomen. Dat is gisteren bekendgemaakt. Het ging vooral om achterstallig het betalen van motorrijtuigenbelasting. Voor een taxichauffeur liepen de boetes op tot meer dan 2000 euro. Hij reed zonder taximeter, was niet geregistreerd en overtreed geregeld de wet die de rij- en rusttijden regelt. Verschillende instanties voerden de controles vrijdag in het Haagse centrum uit. Zo was er een verkeerscontrole onder het Prins Bernhard Viaduct, waarbij ook alcohol- en drugstesten werden afgenomen. Dan nog het weer, veel bewolking, eerst nog een enkele bui, in de loop van de dag meer regen. Bij een matig aan de kust een vrij krachtige zuidwestenwind wordt het ongeveer 18 graden. Vanavond eerst nog regen, daarna opklaringen, de minima circa 14 graden. Morgen af en toe zon, ook enkele buien, mogelijk met onweer. Maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het, meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Installatiebureau van Ginderen.
6: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
12: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
13: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
2: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
3: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
4: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
5: Installatiebureau Van Ginderen.
6: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
7: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
8: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
9: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
10: Goedendag, ik ben André Kolen. Het gebruik van paarden tijdens Prinsjesdag is niet meer van deze tijd, vindt de Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad. De partij wil het evenement diervriendelijker maken en de paarden daarom inruilen voor bijvoorbeeld een elektrische koets. Volgens fractievoorzitter Robert Barker hebben heel veel paarden in de koninklijke stoet het niet naar hun zin. Den Haag maakt zich stoetjes aan op voor de derde dinsdag van september, of precies een week. En daarom stelt de Partij voor de Dieren de aloude traditie nu ter discussie. Volgens de partij is het niet diervriendelijk om honderden paarden in te zetten voor het begeleiden van de koning op zijn weg naar het voorlezen van de troonrede. De training van de paarden op het Scheveningse strand, de dag voor Prinsjesdag, stuit de partij ook tegen de borst. Wie morgen met de trein, trambus of metro wil reizen, krijgt waarschijnlijk een flinke uitdaging. Medewerkers in het stad- en streekvervoer en op het spoor leggen 24 uur het werk neer. Staking lijkt te kunnen rekenen op sympathie bij veel reizigers, maar lastig is het wel, erkent ook bestuurder Erik Vermeulen van FNV Stadsvervoer.
11: Wij hebben als enig machtsmiddel, als we met onze rug tegen de muur staan, hebben we een staking. Iedereen merkt het natuurlijk wel als het openbaar vervoer aan de beurt is. De mensen die hebben heel zwaar werk. En als die plannen doorgaan, ja, dan zijn zij een extreme risicogroep. We treffen ook de reiziger. Dat vinden we ook ontzettend vervelend. Wij doen het eigenlijk ook voor hen.
10: Want de bezuinigingsplannen van het kabinet treffen volgens Vermeulen iedereen die nu of in de toekomst werkt. En vandaag al voeren schoonmakers actie voor een betere cao en tegen wat ook zij noemen de afbraak van de sociale zekerheid. Ze trokken vanuit het hele land naar de Koekamp bij het Malieveld. Dan nog het weer, veel bewolking, periode met regen. Matig aan de kust een vrij krachtige zuidwestenwind en het is 18 graden. Vanavond nog regen, daarna opklaringen. De minima circa 14 graden. Morgen af en toe zon, ook enkele buien. En de maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: FM. Nu het nieuws van 7 uur.
6: Goeiedag, ik ben André Kolen. Het gebruik van paarden tijdens Prinsjesdag is niet meer van deze tijd, vindt de Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad. De partij wil het evenement diervriendelijker maken en de paarden daarom inruilen voor bijvoorbeeld een elektrische koets. Volgens fractievoorzitter Robert Barker hebben heel veel paarden in de koninklijke stoet het niet naar hun zin. Den Haag maakt zich stoetjes aan op voor de derde dinsdag van september, of precies een week. En daarom stelt de Partij voor de Dieren de aloude traditie nu ter discussie. Volgens de partij is het niet diervriendelijk om honderden paarden in te zetten voor het begeleiden van de koning op zijn weg naar het voorlezen van de troonrede. De training van de paarden op het Scheveningse strand, de dag voor Prinsjesdag, stuit de partij ook tegen de borst. Wie morgen met de trein, trambus of metro wil reizen, krijgt waarschijnlijk een flinke uitdaging. Medewerkers in het stad- en streekvervoer en op het spoor leggen 24 uur het werk neer. De staking lijkt te kunnen rekenen op sympathie bij veel reizigers, maar lastig is het wel, erkent ook bestuurder Erik Vermeulen van FNV Stadsvervoer.
7: Wij hebben als enig machtsmiddel, als we met onze rug tegen de muur staan, hebben we een staking. Iedereen merkt het natuurlijk wel als het openbaar vervoer aan de beurt is. De mensen die hebben heel zwaar werk. En als die plannen doorgaan, ja, dan zijn zij een extreme risicogroep. We treffen ook de reiziger. Dat vinden we ook ontzettend vervelend. Wij doen het eigenlijk ook voor hen.
6: Want de bezuinigingsplannen van het kabinet treffen volgens Vermeulen iedereen die nu of in de toekomst werkt. En vandaag al voeren schoonmakers actie voor een betere cao en tegen wat ook zij noemen de afbraak van de sociale zekerheid. Ze trokken vanuit het hele land naar de Koekamp bij het Malieveld. Dan nog het weer, veel bewolking, periode met regen. Een matig aan de kust een vrij krachtige zuidwestenwind en het is 18 graden. Vanavond nog regen, daarna opklaringen. De minima circa 14 graden. Morgen af en toe zon, ook enkele buien. En de maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Den Haag FM 92.

0: The Love Generation van Bob Sinclair. En het is dinsdagavond 8 september, 7 uur. En dat betekent uurlang Haagse knaken hier op Den Haag FM, jouw stadsradio. Fijn dat je weer luistert. Mijn naam is Catharina en ik sta hier samen met Katrien. En Kat, wat hebben we voor vandaag in petto?
1: Nou, wij hebben een draaischijf die ronddraait. Een parel die tussen je vingers glijdt. Dat zijn twee ambachten en twee paar handen die vandaag nog precies doen wat handen al eeuwen doen. Maar buiten die werkplaats piept de 21ste eeuw. Algoritmes, dropshipping, 3D-printers. Overleeft handwerk dat wel? Of wordt het juist daardoor weer waardevol? Vandaag aan tafel Leonie van Mutlab en Lisette van Nana Pearl. Twee Haagse makers die daar middenin staan. Lisette, heel kort. Wie ben je? Wat maak je? En in één zin, waarom doe je dit?
2: Hi, ik ben Lisette Tominio. Ik heb mijn winkel Nana Pearl op de Frederik Hendriklaan in Den Haag. En ik maak zelf sieraden van parels en edelstenen. En ik verkoop daar ook handgeschilderd porselein uit Azië.
1: Oeh, ik ben benieuwd. En daarnaast staat Leonie van Mutlab. Voor jou dezelfde vragen. Heel kort, wie ben je? Wat maak je? En waarom doe je dit?
3: Hi, ik ben Leonie Zoet. Ik heb inderdaad Mutlab, een keramiekstudio in Den Haag, Scheveningen.
1: Te gek. En waarom doe je dit?
3: Omdat dit gewoon het leukste is om te doen.
1: Oh.
3: En ondernemen en met je handen bezig zijn.
1: Kijk,
3: wat wil je nou
1: hier? Kijk. Die combi, daar gaan we vast nog heel veel over horen. We gaan kijken naar deze vrouwelijke ondernemers die hun handen laten wapperen en er iets moois uit laten voortvloeien. Wat dat inhoudt en welke vaardigheden, ondernemersreis en omzet er gemaakt wordt, hoor je allemaal vandaag terug in deze uitzending. Kat.
0: Ja, en eerst gaan we naar een paar stellingen. De jingle is nog niet aangepast, maar hij heet...
4: De Stand van Zaken.
0: Hij heet De Stand van Zaken, maar het gaat om een paar stellingen. Je mag zeggen eens of oneens. En helemaal aan het eind gaan we één of twee stellingen nog nader toelichten. De eerste stelling, categorie creativiteit en AI. Juist nu AI steeds meer creëert, wordt handgemaakt werk waardevoller dan ooit. Eens of oneens?
1: Eens.
0: Allebei volmondig eens.
4: De Stand van Zaken.
1: Dan voor de categorie lifestyle en welzijn. Creatieve hobby's zoals keramiek zijn effectiever tegen stress dan een mindfulness-app.
3: Zeker.
1: Eens.
3: Ja, eens.
0: Eensgezind zijn
1: wat
0: we hier.
1: Nou? En welzijn. Creatieve hobby's zoals keramiek zijn effectiever tegen stress dan een mindfulness-app.
3: Zeker.
1: Eens.
3: Ja, eens.
0: Eensgezind zijn
1: wat
0: we hier.
1: Nou?

0: stuk van zichzelf zijn. En voor iemand anders is dat handgemaakte wat hij zelf heeft gemaakt veel waardevoller.
1: En je moet nu kiezen, eens of oneens?
0: Dan maar eens.
1: Dan maar eens.
2: De stand van zaken.
1: Gaan we naar de laatste stelling voor dit blokje. In de categorie globalisering. Lokale makers zijn essentieel voor de identiteit van een stad als Den Haag. Eens of oneens?
0: Vind ik ook lastig.
1: We begonnen met een paar makkelijke inkomens. Ja. Het wordt steeds lastiger. Ik denk dat we hier later op terugkomen. Maar jullie mogen nu eerst zeggen eens of oneens.
3: Ik wil zeggen hoor, Kat. Want het is absoluut eens. Die lokale makers die zijn essentieel voor de identiteit. Als we hier alleen maar grote ketens hadden, dan was Den Haag toch niet meer uniek. En laten we nou wel zijn, deze twee topondernemers, daar willen we toch alles over weten. Dus
1: zeker, maar je kan, ook als, ook als lokale ondernemer importeren.
3: Ja?
1: Dus alles is mogelijk.
3: Alles is mogelijk.
1: We gaan hier later terug op komen. Dit was hem, de stand van zaken. Gaan we door naar Diamond. Van Rihanna.
3: Toepasselijk, Kat.
0: Oh, is het van jou?
3: Shine bright like a diamond.

0: Shine bright like a diamond, Rihanna. En we hebben hier toch een aantal diamonds in de studio staan. Het is dinsdagavond 7 uur, Haagse Knaken hier op Den Haag FM. Leuk dat je luistert. Kat.
1: Yes.
0: Brand los.
1: Ja, ik heb er zin in. We hebben twee...

0: Nou ja, handarbeiders is oneerbiedig gezegd misschien. Ik weet eigenlijk niet hoe jullie dat ervaren. Maar we hebben Lisette en Leonie in de studio, waar wij het hemd van het lijf gaan vragen. Lisette, wanneer wist je dat Nana Pearl geen hobby meer was, maar een bedrijf?
1: Dat is denk ik zo'n 13 jaar geleden ontstaan. Toen ik deed het toen al langer. Het is begonnen met mijn moeder samen. En ik zat toen even in between jobs, zoals je dat noemt.
0: Ja?
1: Toen dacht ik, vind dit wel heel leuk om het te maken en te verkopen. Ik ga kijken of ik het fulltime kan gaan doen. En toen kon ik een klein atelier hier in Den Haag gaan huren. En ben ik veel markten en events gaan doen. En nou, dat is nu 13 jaar geleden.
0: Want
1: het loopt nog steeds.
0: Eventjes, hè? Jij zegt, ik zat in between jobs. Ik was aan het maken. Wat maakte je? Want je hebt verschillende nu onderdelen in je winkel. Wat maakte je toen met je moeder je
1: ook samen? Ook parel en edelsteen sieraden. Ja? Die maakten we ook allemaal zelf. En het is steeds meer zelfmaak geworden. Want we hebben ook veel geïmporteerd.
0: Ja?
1: En het is wel altijd bij de parels geweest. We haalden veel uit China altijd. Van de sieraden.
0: Ja?
1: En tegenwoordig maak ik toch wel echt 90% zelf van de sieraden die in de winkel liggen. En vroeger was dat meer 50-50. En we hebben het ons allemaal zelf aangeleerd. Ik heb er geen opleiding voor. En het is gewoon gegroeid.
2: Dus zelfs in de sieraden moeten we weg van China.
1: Ja.
2: Dan gaan we het zelf doen.
1: Ja, precies.
2: Goed om te horen.
1: Ja.
0: Wat heb je moeten laten vallen om je ondernemerschap te aanvaarden en echt ondernemer te worden? Want je zat in between jobs.
1: Ja.
0: Je was niet eerst ondernemer.
1: Ik vind niet dat ik zoveel heb laten vallen eigenlijk. Ik vind het namelijk heel leuk wat ik doe. Dus ik ben niet echt aan het werk.
0: Dus jij bent
1: niet gewoon
0: nog aan het hobbyen?
1: Ja, nou ja, dat is het.
0: En daar krijg je dan ook lekker geld voor.
1: Ja, ik vind het gewoon heel leuk om te doen.
0: Ja.
1: Dus ik heb ook altijd, als ik een paar dagen niks gemaakt heb, word ik ook een beetje onrustig eigenlijk, merk ik. Ja.
0: Oké, dus op vakantie is eigenlijk niet jouw ding?
1: Ik neem altijd wat mee. Ja,
0: tof. Wat
1: ik neem
0: tof.
1: Altijd wel een tasje mee met spullen om te maken.
0: En wanneer merk jij dan, hè? Want bij mij werkt het zo, als ik op vakantie ben, komen er weer creatieve nieuwe ideeën in mijn hoofd. Hoe is dat bij het maken van iets moois? Is dat ook als je op vakantie bent en je ziet een forum? Of je ziet...
1: Ja, het is gewoon heel veel rondkijken, doe ik altijd. Ik ben dol op markten ook, dus daar ga ik veel naartoe.
0: Ja?
1: En ik heb al vaker gehoord van waar haal je inspiratie vandaan? Maar dat is niet iets specifieks eigenlijk.
0: Nee.
1: Ik kijk gewoon heel veel rond, denk ik. En dan soms leid ik ook wel een sieraad af van een ander sieraad wat ik gezien heb, hoor. Maar merendeel is het toch dat je iets ziet dat je denkt, oh, dat kan ik ook zo gebruiken. En dan maak ik er zelf weer iets eigens van.
0: En, en hoe gaat het proces in je hoofd? Je hebt een idee, dat ga je maken? Of ben jij bezig en je ontwikkelt het sieraad zich?
1: Dat tweede toch meer. Want het is heel vaak, als ik dan weer iets nieuws bedenk, dan begin ik en dan haal ik het weer drie keer uit elkaar. En dan uiteindelijk, na zoveel keer, dan vind ik het mooi genoeg inderdaad. Ja.
0: Ah, tof. Ja. Tof. Hallo Leonie, handwerken kost tijd. Ondernemen, dat is tijd, maar ook heel veel snelheid. Hoe verzoen je die twee? Onderneming.
3: Ik ben meer een keramiekstudio waar ik het faciliteer dat andere mensen creatief kunnen zijn.
0: Mm-hmm.
3: Dus ik ben meer bezig met het faciliteren van de studio.
0: Mm-hmm.
3: En dan moet ik zeggen dat je eigen creativiteit daarom wel eens onder druk komt te staan. Omdat je daar heel erg mee bezig bent met het organiseren.
0: Ja, want ik las, ik ga altijd even een klein beetje lezen om nog net iets meer te weten. Maar ik las dat je eigenlijk... En verbeter me natuurlijk als ik het verkeerd heb gezien. Ben begonnen omdat je zoiets had van... ik heb eigenlijk niet echt de ruimte om te kunnen creëren. Laat ik nou beginnen met een ruimte waar anderen ook kunnen komen creëren. Maar nu geef je dus ook eigenlijk aan van... die ruimte is er wel en dat is nu mijn business geworden. Begrijp ik je dan goed?
3: Ja, precies. Ja, het was mijn hobby, keramiek. Zo ben ik begonnen. Cursussen gevolgd en steeds de volgende en de volgende. Maar op een gegeven moment wil je gewoon meer achter die draaischijf zitten... en meer met je handen in de klei zitten.
0: Ja.
3: En dan wil je eigenlijk die toegang tot die draaischijf continu hebben.
0: Juist.
3: En ik was op zoek naar zo'n plek. Want thuis was er geen plek voor, ruimtegebrek.
0: Ja.
3: Al die rotzooi in je huis wil je ook niet.
0: Uh-huh.
3: Dus was ik op zoek naar een deelatelier waar ik dat kon doen. En dat kon ik niet vinden in Den Haag. Wel in Amsterdam en in Rotterdam ben ik ook geweest.
0: Ja.
3: Kon ik goed zien hoe ze het daar hebben georganiseerd.
0: Uh-huh.
3: Maar op een gegeven moment dacht ik van dit kan ik ook zelf. Dit kan ik ook zelf opzetten in Den Haag. En volgens mij heeft Den Haag nog wel een plek, ruimte voor zo'n plek.
0: Dus je vond het gat in de markt in Den Haag?
3: Ja.
0: Ah, te gek. En je zegt eigenlijk, hè, eerst wilde ik zelf creëren en nu heb ik dus 7 draaischijven, als ik het goed heb gezien. Dat lijkt me best wel een infrastructuur, hè? Heb je personeel?
3: Ja, er zijn ook andere mensen die helpen in de studio. Ja, in het begin, het eerste half jaar, deed ik alles zelf. Totdat ik dacht van, nou, dit wordt te veel. Te veel uur, te veel tijd spenderen. Dus toen ben ik wat hulp gaan inroepen, ja.
0: Ja, want wanneer is die stap van het zelf, hè? Dus wat je zegt, het eerste half jaar heb ik alles zelf gedaan. Ja. Naar, ik faciliteer anderen.
3: Het is zelf doen van het zelf organiseren van de studio.
0: Mm-hmm.
3: En op een gegeven moment voel je dat er meer groei in zit.
0: Ja.
3: Maar dan loop je tegen je eigen grenzen aan.
0: Juist.
3: En dan denk je, nu is het tijd om hulp in te schakelen en door te pakken.
0: En hoe vind je dan geschikte mensen?
3: Ja, van tevoren had ik gedacht dat het veel moeilijker zou zijn dan dat het in praktijk blijkt te zijn. Keramiekstudio's hebben toch een aantrekkingskracht. Zeker op een jongere generatie. Dus daar kwamen eigenlijk mensen naar me toe. Die zeiden van, ik geef les in draaien, in pottenbakken. Is er niet ook plek bij jou om les te geven? Dat kwam meer naar je toe. Of mensen die
0: dus dat kreeg je erbij. Dus je wilde eigenlijk ruimte maken voor mensen die ook wilden handwerken. Dus
3: ja.
0: die community volgens mij is dat meer waar je over schrijft. En nu krijg je dus ook docenten.
3: Ja,
0: die
3: dus naast cursisten. Dat je zelfstandig kan werken aan je projecten.
0: Ja.
3: En je creaties van klei kan je bij ons ook workshops en cursussen volgen voor diegenen die het willen leren. En daarna kunnen ze dan door in het deelatelier om verder te oefenen.
0: Interessant, interessant. Die zetten 15 jaar ontwerpen en maken. Waar zit de groei?
1: De groei, die zit erin dat ik eerst in een klein ateliertje zat. En later veel uit huis heb gewerkt. En ik wou wat vaster, want ik deed veel markten en events en reisde rond. Door Nederland, zeg maar, om alles aan de verkoop te krijgen. En ik leverde aan winkels en aan museawinkels ook. En de groei zit erin dat ik nu wat meer vaste plek wou hebben en meer kon tentoonstellen dan alleen in de weekenden. En toen vond ik een heel mooi winkelpand op de Frederik Hendriklaan. En toen kon ik naast de sieraden ook het blauw porselein weer gaan importeren. Want dat hebben we in het verleden ook wel gedaan. En zo viel alles samen.
0: En die zie ik niet helemaal, hè? Want sieraden en blauw porselein, dat zijn voor mij wel echt 2 andere dingen. De een hang ik om mezelf en de ander zet ik in mijn kast. Even heel plat. Maar
1: het is zo gekomen jaren geleden, ook met mijn moeder samen toen ik het bedrijf nog had. Haalden zij ook veel van het blauw porselein naar Nederland. En dat vonden mensen heel interessant. Vooral de tulpenvazen en de mooie grote schalen die je op tafel kan decoratie kan zetten.
0: Mm-hmm.
1: En toch, ik begrijp dat je de combinatie niet ziet. En als je in de winkel loopt, iedereen zegt toch, hé, dit gaat heel goed samen, die sieraden en het blauw porselein.
0: Ja.
1: Het staat heel mooi bij elkaar, zeker naast de parels.
0: Ja, we kennen allemaal het meisje van de parel. Ja. En daar hebben we allemaal beeld en geluid bij.
1: Ja.
0: Dus ik heb daar ook zeker beeld en geluid bij. Maar ik ben dan zo benieuwd, hoe gaat zoiets in jouw ondernemershoofd? Kan je ons daar eens meenemen?
1: Ik weet niet helemaal wat je nu bedoelt met hoe gaat zoiets.
0: Nou, je zei, ik was bezig met het maken van sieraden. En toen ben ik weer begonnen met het importeren.
1: Ja, dat heeft dus een tijdje stilgelegen. En dat wou ik al wel weer eerder oppakken. Maar ik dacht, dan moet ik een grote ruimte hebben om het überhaupt te kunnen tentoonstellen. En ik wil dan niet de markten afgaan met inpakken en uitstallen. Want het heeft veel breekgevaar natuurlijk.
0: Juist.
1: En toen kreeg ik het idee, ik wil een vaste winkel gaan krijgen. En die kwam opeens toevallig op mijn pad. Bij mij in de buurt een mooi pand. En het is allemaal gelukt.
0: Ja, te gek. Ja. Te gek.
1: Ja.
0: En je zegt een groot pand. Het is op de Frederik Hendriklaan.
1: Ja, het is gelukkig niet te groot, hoor. Ik heb niet een hele grote winkel, want dat heb ik ook niet nodig.
0: Nee.
1: Nee, het is gewoon een hele fijne ruimte. En ik heb midden in die ruimte heb ik ook mijn werktafel staan. Dus ik zit daar de hele dag door gewoon te maken. Dus mensen zien ook dat het allemaal van mij afkomstig is, wat er ligt van de sieraden.
2: En is er geen uur onbenut.
1: Nee.
0: Ja, precies. Dit is dus wel efficiëntie ten top.
1: Ja.
0: Want du moment dat jij klanten hebt, stop je met maken. En daarna ga jij weer verder in jouw proces en kun je weer door.
1: Klopt, ja. En mensen vinden het ook heel leuk om te rommelen tussen alle stukjes die ik op tafel heb liggen, waar ik mee bezig ben, of komen met reparaties.
0: En vind jij dat dan ook leuk? Dat je dan
1: oh ja, dat vind ik, ja, vind ik wel goed, hoor. Ja, nee, vind ik goed. Nee, vind ik goed.
0: Met ja. De handen ervan afblijven. Ja.
1: Nee, want soms willen ze ook net weer iets anders afgewerkt hebben. Dus dan kan ik meteen alles erbij pakken en kan ik dat ook aanpassen.
0: Voor ja, want je repareert ook, hè?
1: Ja. Ja. Ja, mensen komen ook met hun eigen sieraden om te laten repareren.
0: En wat maak je dan alles? Of, want wij, ja, we hebben het over parels.
1: Ja, nou, ik ben geen edelsmid. Dus ik ga niet goud smelten of zilver bewerken, dat niet. Maar als je alle onderdelen bij elkaar hebt, kan ik het wel aan elkaar zetten. Dus zeker met armbanden en colliers en oorbellen, die maak ik allemaal. Ja.
0: Interessant, ik vind het zo leuk. Want ik heb een dochter, vertelde ik jou al even aan de voorkant. Hè? Die is 14. Die heeft een tijd gehad dat ze ook sieraden ging maken. Heb jij daar nou meisjes die dit heel leuk vinden en bij jou op les willen? Of...
1: Nee, ik heb wel volwassen vrouwen die graag workshops willen krijgen. Meisjes heb ik niet, want daar heb ik een beetje te dure onderdelen voor, toch, waar ik mee werk. En dan is het
0: qua... Vergis je niet, hoor. Mijn dochter heeft daar oog voor.
1: Ja. Ja, maar... nee, ik krijg wel steeds vaker weer de vraag of ik workshops geef, want dat heb ik ook in het verleden gedaan.
0: Ja, ja.
1: En dat staat wel weer op de planning voor in het najaar. Als we wat donkere dagen krijgen, iedereen wil weer binnen zitten. Dus het komt eraan weer.
0: Hoe bepalen jullie, dan wil ik jullie allebei wel vragen. Hoe bepaal je nou waar je de zwaarte in gaat leggen? Dus jij zegt van, nou, die workshops wil ik weer gaan geven. Dat is natuurlijk een verdienmodel. De sieraden maken, ontwerpen en verkopen is een verdienmodel. Jouw Chinese servies is een onderdeel. Bij jou is het de draaitafels verhuren, maar ook de workshops laten verzorgen. En de kunst die eventueel verkocht wordt. Waar leggen jullie het zwaartepunt en waarom? En hoe verschuift dat dan? Is dat seizoens? Nou ja, ik heb 100 vragen gesteld. Oké, laten we even stoppen met de vragen stellen. Sorry.
3: Bij mij vind ik het belangrijk dat ik wel bij de essentie blijf. Bij dat deelatelier zijn. Bij het faciliteren voor een plek voor anderen. Mm-hmm. En daarbovenop geef ik cursussen en workshops. Maar de ruimte is ook zo. En jij vertelde net ook dat jij andere producten verkoopt dan alleen sieraden. De ruimte laat soms ook toe om andere activiteiten inderdaad te ontplooien. En zo is er bij mij ook wel ruimte ontstaan voor bijvoorbeeld keramiek schilderen, wat nu ook heel populair is. En dat kan eigenlijk gewoon gelijkertijd met het deelatelier voor het draaien. De ruimte is mooi verdeeld in twee verschillende ruimtes. En dan gaat dat heel goed samen. Maar voor het draaien en de cursussen let ik wel heel goed op waar ik dan de nadruk op leg. Waar wil je je op focussen?
0: Ja.
3: Wie wil je zijn? En dan is dat andere mooi on top of.
0: Ja, top. En hoe is dat voor jou?
1: Nou, bij mij is het wel dat ik me voornamelijk focus op de sieraden, toch? En ook wel het blauw porselein.
0: Ja.
1: Maar dat zijn weer wat anukere stuks, dus dat kan ik ook niet altijd heel snel weer aanvullen, want dat gaat over zee naar Nederland.
0: Ja, ja.
1: En de workshops, ja, die zat ik over te twijfelen of ik die weer ging doen. Maar ik kreeg zoveel vraag van iedereen.
0: Ja.
1: Dat ik dacht, ja.
0: Why not?
1: Ja, why not? Ja.
0: Ik zou
1: maar dat zou dan wel buiten de openingstijden van de winkel zijn. Dus dat ga ik niet tegelijkertijd doen.
0: Precies, dat zijn dan weer extra uren werk.
1: Dat wel.
0: Ja, dus daar moet je ook even goed over nadenken.
1: Ja, precies.
0: Work-life balance.
1: Er zijn polletjes aan de plaats om te kijken wanneer iedereen wil.
0: Ja, ik zag zo wat op Insta inderdaad. Ja, oké, leuk. Ik stel voor dat we heel eventjes een klein muziekje erin gooien. En dan wil ik alvast een kleine teaser erin brengen. We hebben hier een K3 staan. We hebben vandaag Kat en Kat. En we hebben Karin. En dat is onze nieuwe aanwinst. En die is ook reuze benieuwd. Dus die gaat zo ook nog een klein beetje interviewen verder met Leonie en Lisette. Dus blijf luisteren tot na de muziek.
2: Yes, gaan wij naar Ik vind je lekker van de kraaien. Lekker Haags.
4: Den Haag FM 92.

0: Ja, welkom terug hier bij Haagse Kraken op Den Haag FM. Leuk dat je luistert. En Katrien die kondigde het net al aan. Wij hebben een nieuwe telg in de studio. Karin. Karin, take it away. Welkom, leuk dat je er bent.
1: Dankjewel, dankjewel. We hebben hier Lisette en Leonie in de studio. Lisette van Nanapearl, Leonie van Mudlab. En ik heb eigenlijk een vraag aan jullie allebei. Wat kost een uur handwerk eigenlijk? Ik begin met Leonie.
0: Oeh, de stand van de knaken willen we weten. Ja,
1: ja, ja. En ook eigenlijk een verdere vraag. Rek je dat door aan de klant of leg je erop toe? Hoe gaat dat? Hoe doe je dat?
2: Ja, je bedoelt al van een stuk keramiek, hè? Bijvoorbeeld wat gemaakt is en wat je wil verkopen. Wat kost een uur? Ja, het proces van keramiek gaat over heel veel stappen. Dus het is niet alleen maar het maken van het product, maar ook daarna de afwerking, het glazuren, het wachten totdat het droog is, 2 keer in de oven. Dus er zitten heel veel kleinere stapjes tussen. Het draaien alleen kost 5 minuten. Maar al die afwerking, daarna ben je er zo wel een uur mee bezig. En 1 kopje kost bijvoorbeeld 25, 30 euro in de studio.
1: Ja, en Lisette, dat geldt natuurlijk ook voor jou. Je steekt daar natuurlijk veel tijd in. Maar krijg je dat er ook echt uit?
3: Nou, bij sommige items iets minder dan bij wat makkelijker te maken. Dat klopt inderdaad wel. Maar het verschilt heel erg per sieraad. In verhouding zijn soms oorbellen weer makkelijker te maken dan lange colliers waar je langer mee bezig bent. Maar daar kan je niet die volledige uren in doorberekenen, want dan zit je aan een te hoge prijs te denken. Maar dat balanceert zichzelf ook wel weer uit eigenlijk. Dat de een is misschien in verhouding weer wat prijziger en de ander is wat goedkoper ten opzichte van de tijd dat je ermee bezig bent.
4: En merk je dan ook, omdat je sneller wordt, hè, je bent beter in je vak, dat dan ook rendeert?
3: Ja, zeker. Want ik kan nu heel veel items sneller maken dan een paar jaar geleden natuurlijk. Ja, dat is zeker waar. Bijvoorbeeld het parelknoop inderdaad. Hè, want waar heel veel dames.
0: Wat is een parelknoop?
3: Ja, dat is de echte parelcolliers, zoals je ze kent. Die hebben allemaal tussen elk pareltje zit een knoopje.
0: Ah, ja.
3: Ja, dus dan moet je echt per pareltje gewoon een knoopje.
0: Echt gepriegel.
3: Ja.
0: En zit jij daar dan met, hoe ik probeer het even voor me te zien. Jij zit daar in het midden van jouw winkel, die met parels te werken. Dat is een enorm priegelwerk. Heb jij een brilletje op? Heb jij een vergrootglas? Hoe doe je dat?
3: Ik heb voor sommige items tegenwoordig wel een klein loepje nodig. Ja. Inderdaad. maar het merendeel kan ik toch nog gewoon zo zonder bril op doen. Ja. Dus ook gewoon puur op gevoel, hoor. En ik zeg niet dat ik dan alles nog zie, maar ik weet hoe het moet. Ja.
0: Goeie handjes.
3: Ja, precies. Ja.
1: Maar jullie maken unieke producten. En hoe doe je dat eigenlijk op de concurrentiemarkt? Waar concurreer je mee? Je concurreert denk ik met veel goedkope producten of sieraden uit het buitenland. Hoe ga je daarmee om?
2: Ja, je concurreert niet echt met het massaproduct natuurlijk, hè, wat allemaal geproduceerd wordt in China en hier naartoe gehaald wordt. Dit zijn handgemaakte producten waar een ziel in zit, waar veel tijd en energie in is gestopt en met de hand is gemaakt. Dus dat is gewoon een heel ander product, andere beleving van het product wat verkocht wordt.
3: Ja, dat denk ik ook. Want ik zie de concurrentie ook nooit zo heel erg, hoor, met de massaproductie, omdat ik daar ook niet mee wil concurreren.
2: Nee.
3: En ik had het vroeger ook wel eens, als je met verschillende sieradenmerkjes bijvoorbeeld op een event staat, heb ik het ook nooit een probleem gevonden om naast elkaar te zijn. Want iedereen herkent toch wel je eigen stijl erin en komt bij jou terug als ze dol zijn op je product. Ja.
4: En wat is jouw stijl?
3: Het gaat van heel klassiek tot ook wel naar moderne variant inderdaad. Want ik verkoop ook toch aan jonge meisjes en ook wel aan mannen tegenwoordig vaker een parelcolliertje.
0: Ja, zie ik ook steeds meer in het straatbeeld.
3: Staat heel goed, ook leuk. Vind ik altijd.
4: Ja. Dus, dat heb ik nog nooit gezien.
3: Ja, het staat echt heel mooi. Maar ik heb heel veel klassieke items en die zal ik altijd blijven maken. En daarnaast heb ik ook wel wat modernere variaties daarop. En daar maak ik meestal maar 1 of 2 stuks ook van. Dus ik vind het ook leuk om te variëren, dat ik niet de hele tijd hetzelfde maak.
4: Ja, ja. En hoe is dat in de Mudlab? heb je daar klassiek en modern? En...
2: Zeker. Ik bedoel, wat de mensen in het deelatelier maken is natuurlijk heel divers.
4: Ja.
2: Er komt een hele diverse doelgroep, van jong tot oud.
4: Ja.
2: En daar komen altijd andere dingen uit. Het is heel mooi om te zien, vind ik altijd, dat iedereen begint met hetzelfde klompje klei.
4: Ja.
2: En uiteindelijk komt er echt iets totaal verschillends uit. Dat zie je al in de workshops, maar dat zie je nog zeker beter bij mensen die er natuurlijk veel meer ervaring mee hebben.
4: Ja.
2: En ook bij het keramiek schilderen. Ze beginnen met hetzelfde kopje en uiteindelijk komt er iets heel persoonlijks en verschillends uit.
4: En geven jullie dan richtlijnen mee om mensen wel met een succesgevoel naar huis te laten gaan?
2: Ja, we geven natuurlijk tijdens de workshop is er veel begeleiding.
4: Ja.
2: Tijdens het schilderen geven we veel tips, ideeën, inspiratie. En eigenlijk komt er altijd iets leuks uit. Het is super om te zien dat mensen ook altijd zo super trots zijn over het algemeen.
4: Ja.
2: Of hun eigen producten.
4: Ja. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar even dan terug. De grondstoffen, de energie, de huur. Dat is echt best wel allemaal gestegen. Hè? Wat is nou het hardste gestegen, Lisette?
3: Voor mij de huur. Maar dat komt pas omdat ik sinds november daarin zit. Ik had daarvoor al wel met alle events moest ik natuurlijk ook altijd huur betalen als ik ergens was.
4: Ja.
3: Maar
4: en dan de events, dan bedoel jij het huren van een stand daar.
3: Precies,
4: precies. Ja. Okay.
3: Dus daar had ik altijd wel veel onkosten aan.
4: Ja.
3: Qua verder prijsstijging moet ik dat eigenlijk denk ik pas over een paar jaar echt goed antwoord op geven. Want ik zit nog niet eens een jaar in dit winkelpand. Dus dat is dan een beetje lastig te overzien nog, denk ik.
4: Ja, en wat doe je dan? Hè? Je hebt een rekensom gemaakt. Je zegt, nou, ik zit er nog niet echt een jaar in, dus ik kan daar nog niet heel veel. Maar wat ga je doen? Ga je het doorrekenen, inleveren? Ga je het anders doen, slimmer doen? Ga je dubbele diensten draaien met workshops? Want het is gewoon een feit dat alles veel duurder is geworden.
3: Ja, klopt. Ja, ik merk ook wel bij inkoop natuurlijk dat sommige producten duurder zijn geworden.
4: Precies.
3: En dat reken ik wel door in de prijs, toch? Niet altijd één op één.
4: Ja.
3: Want ik kan niet meteen alles twee keer zo duur maken natuurlijk. Maar ik merk sommige producten en sommige sieraden zijn wel wat hoger geworden in prijs ten opzichte van 5 jaar geleden. Maar dat merkte ik ook al voordat ik de winkel had.
4: Ja.
3: En sowieso is de inkoop wel natuurlijk omhoog gegaan omdat ik een grotere voorraad heb. Maar dat heeft niet zozeer met de prijsstijging van de producten te maken.
4: Ja.
0: En je levert niet in op kwaliteit?
3: Nee.
4: Nooit.
3: Nee. Nee.
4: En hoe is dat dan met, je zegt van nou ja, de voorraad. Hè, want er zit ook een risico aan als je het niet verkoopt.
3: Ja.
4: Hoe doe je dat als ondernemer?
3: Nou, ik heb met de sieraden is het risico wat minder groot. Want die kan ik altijd weer uit elkaar halen als ik merk dat ze niet aanslaan bij mijn afnemers.
4: En dan is het niks verloren eigenlijk?
3: Nee, alleen de tijd. Maar kan ik niet altijd volledig doorrekenen ook. Dus,
4: nee, snap ik. Ja.
3: En het porselein merk ik vooralsnog dat het gelukkig goed aanslaat. Dus daar ben ik heel blij mee. Yep. Ja.
4: Ja. Ja. Okay. En hoe is dat voor jou, Leonie? Want ook bij jou geldt natuurlijk best wel energiekosten misschien dat de pan uitrijst.
2: Ja, ja, ik zit er ook pas 2 jaar. Hè, okay, dus vergelijkingsmateriaal beperkt. Maar inderdaad, de inkoop, de energiekosten zijn gestegen.
4: Ja.
2: Uiteindelijk moet je dat helaas wel doorrekenen natuurlijk aan de klant.
4: Ja.
2: In de prijzen die je vraagt.
4: Één op één breek je dat op die manier?
2: Nou, één op één. Je probeert natuurlijk dingen slimmer te doen. Ja. Zeker versus het begin kan je echt wel wat dingen economischer doen dan nu.
4: Noem eens een voorbeeld wat jij nu slimmer doet als ondernemer.
2: Betere inkoop bij andere partijen waar de inkoop voordeliger is.
4: Ja. Ja.
2: Dat moet je allemaal uitvinden.
4: Ja, precies.
2: Natuurlijk in het begin.
4: Ja, ja, ja.
2: Dus
4: daar
2: kan je dan weer voordeel mee doen.
4: Mooi. Oké, dus eigenlijk zeggen we ook van gaandeweg de ondernemersreis word je slimmer en efficiënter. En ga je daar dus ook op inspelen. Okay.
0: En je noemde in het begin dat je ook zag dat in Den Haag nog geen keramiekstudio was.
2: Nou, geen deelatelier.
0: Geen deelatelier, sorry, geen deelatelier. En wel in Amsterdam en Rotterdam. En dat je daar goed hebt afgekeken voor jezelf. Ja. Wat heb je daar dan van geleerd?
2: Ik was beginnend. En hoe run je zo'n studio? Wat komt er allemaal bij kijken? Het is niet alleen maar het maken van een product en het aanbieden van draaischijven. Maar het is het hele proces daaromheen. Hoe berg je dingen op? Hoe hou je het schoon? Hoe recycle je de klei? Welke tools gebruiken ze? Dus dat was voor mij wel echt heel goed om te kunnen zien hoe anderen dat hebben georganiseerd.
0: Ja, je hoeft niet alles opnieuw uit te vinden. Nee. Dat scheelt, nee. Zeker.
4: En wat was dan het meeste leerzame waarvan je denkt... oh, dit had ik echt, als ik hier niet even was gaan afkijken... had ik dit zelf niet bedacht.
2: Ja, ik denk van tevoren... had ik de meeste vraagtekens bij hoe bedien je een oven. Dat is natuurlijk best spannend in het begin. Ja. De oven gaat tot 1200 graden. Dus dat moet je goed organiseren.
4: Ja.
2: En het recycleproces. Dus eigenlijk meer de achterkant natuurlijk van een keramiekstudio. Wat komt daar allemaal bij kijken en hoe organiseer je dat? Dus dat recycleproces van klei opvangen. Uiteindelijk maken we daar namelijk nieuwe klei van. Van alle mislukte potjes of het kleiwater wat je gebruikt. Daar wil je nieuwe klei van maken. Wil je niet wegdoen en hergebruiken. Maar hoe doe je dat? Hoe vang je dat op? Hoe moet je dat allemaal doen? Ja. Dus dat kon ik goed zien bij andere studio's ook.
4: Leuk. En je was naar Amsterdam en Rotterdam geweest voor...
2: Eigenlijk gewoon eerst vanuit eigen interesse en eigen hobby. Ja. Van ik wil meer achter de draaischijf zitten. Geef me een plek. Ik ga daar zitten.
4: Ja.
2: Maar ja, op een gegeven moment is die reistijd naar Rotterdam ook best ver.
4: Precies.
2: Dus dan denk je, nou, dan zoeken we een andere oplossing.
4: Even kijken, want sieraden die... ik ga het even terug naar Nana Pearl. zijn een markt vol snelle en goedkope alternatieven. Nou, dat had Karin ook al eventjes gezien. Ja. En ook eentje met heel veel luxe merken. En goudsmeden, et cetera. Waar zit jij...
3: Ik zit er tussenin, want ik ben geen juwelier. Want ik zei, ik ben geen goudsmid of edelsmid. Maar ik ben ook niet de goedkope massaproductie. Dus ik zit er eigenlijk een beetje tussenin. Dus mensen die niet meteen een heel groot of duur juweel voor zichzelf willen kopen... maar ook niet de goedkope plastic variant, komen heel veel bij mij ook.
4: Ja.
3: Ja, die net toch even voor dat ene feest toch een mooi sieraad willen aandoen... maar niet meteen... duizenden euro's kwijt moeten
4: precies,
3: zijn.
4: Precies, ja. Precies. Ja. Nou, dan is het ook nog eens leuk om bij een outfitje iets,
3: zeker,
4: iets moois te kunnen.
3: Ja.
4: En zoetwaterparels en edelstenen zijn best wel grondstoffen, volgens mij, waarbij de prijs kan schommelen. Hoe ga je daarmee om?
3: Nou, ik merk het voornamelijk in de parels de laatste jaren dat die veel prijziger zijn geworden. Ik denk ook omdat er gewoon veel meer vraag naar is gekomen. Want het is toch wel weer teruggekomen, de parels.
4: Ja. Hoe komt dat?
0: Ja, waar haal je ze vandaan ook?
3: De parels komen wel gewoon echt uit Azië. Daar heb je hele grote...
0: farms.
3: Pearl farms noemen ze op parelboerderij, hoe het wil zeggen.
4: Ja.
3: Waar ze gekweekt worden in grote mosselschelpen.
4: Ja. Ja.
3: En, want je hebt natuurlijk de zoet- en de zoutwaterparels. Ja. En zoutwater, die zijn een stukje prijziger dan die ik voornamelijk bij mij in de winkel heb liggen.
4: Jij hebt geen zoutwaterparels?
3: Nee, misschien één of twee colliertjes, maar... Dat gaat meteen naar 1000 euro per collier.
4: Ja.
3: En bij mij de zoetwater zijn de duurste eigenlijk rond de 290, 300 euro. Zoiets.
4: Ja. Ja, dat is een wezenlijk verschil. Ja, ja precies.
0: En
4: ja.
0: Wat is het verschil dan tussen die twee?
3: De zoutwater die groeit echt per stuk in een oester.
0: Ja.
3: Dus die kan je altijd nog tegenkomen. En de zoetwater die groeien met een stuk of 20 in een hele grote mosselschelp. Dus niet de mossels die wij hier eten, maar die zijn echt 10 keer zo groot.
0: En zie je het verschil ook dan als consument? Of zie jij het vooral als...
3: Ik zie het wel meteen. Ik weet niet als je of consument meteen het verschil zal zien tussen zoet of zout water. Als je het naast elkaar houdt, ziet, zal iedereen het zien. Maar als je het gewoon in de winkel een parel ziet liggen, zal je het niet meteen zien, denk ik.
0: We gaan erop letten vanaf nu.
4: Ja, ik wou net zeggen. En wat is dan de tip van jou? Welk verschil kijk jij als eerste naar, zeg maar? Wat...
3: De zoutwaters hebben een mooier luster, zoals ze dat noemen. Een mooiere glans.
4: Okay.
3: En zoetwaters hebben dat ook, hoor. Die worden daar steeds beter in. Maar er is toch net een tikkie verschil.
4: Yeah. Yeah.
3: Dat die,
4: en dat is het oog van de kenner, hè?
3: Ja.
4: Oké, de cursus- en de workshopmarkt is best wel gegroeid. Voor mijn optiek, hè. Misschien zit ik helemaal naast. Maar ik denk even aan yoga-cursussen. Ook potten bakken, het bloemschikken. Eigenlijk is dat handenwerk weer terug. Het lijkt een beetje een trend af en toe. Wat is jouw verwachting? Is dit een terugkerend hernieuwd, zeg maar, iets? Of denk je inderdaad, het is een trend en ik moet nog even zien hoe ik hier mijn weg in ga vinden?
2: Ja, of het blijft bloeien. Ja. Ja, het is zeker een trend, hè. Je ziet het, dat het heel erg opkomend is. De jonge generatie wil meer met zijn handen bezig zijn en uit het hoofd. Mm-hmm. Het heeft natuurlijk ook met de digitalisering van de samenleving te maken. Dat je juist eigenlijk het tegenpol opzoekt. En juist nu wel met je handen bezig wil zijn. En ik denk dat die digitalisering alleen maar verder gaat.
4: Ja.
2: En daarom de behoefte om toch ook met je handen bezig te zijn en even uit je hoofd te zijn. Precies. Dat ook blijft.
4: Nou, laten wij ook even uit ons hoofd gaan en in de muziek gaan. Even een klein swingetje. En dan gaan wij over tot de laatste vragen van deze uitzending alweer.
0: Yes.
4: Dank jullie wel,
0: dan. En we hebben het hier natuurlijk over business. Dus we gaan naar Tiësto Business.
5: Let's get down to business.

0: En deze was er speciaal voor de zoon van Lisette. Ik begrijp dat het zijn lievelingsnummer was. Dus we zitten hier met Lisette en met Leonie. En we gaan het laatste blokje in. Kat, take
1: ja,
0: it away.
1: De tijd vliegt altijd. En dat is net even jammer. Want ik had nog heel veel vragen. Maar we gaan nu even door naar de toekomst. Maar nog even een kleine zijstap naar social media. Social media is natuurlijk gewoon van vandaag de dag. Je kunt er heel veel extra verkoop wellicht mee doen. Misschien niet. Leonie, hoe voorkom je dat jouw mudlab een soort achtergrond van lifestyle wordt voor mensen? Of denk je dat is totaal niet aan de orde, Katrien? Waar heb je het over?
2: Een achtergrond van lifestyle.
1: Ja, ik zie zo heel veel mensen op Instagram die gewoon happy life laten zien en dan jouw studio daarvoor gebruiken. Van zie mij hier eens happy life vertonen. Volgens mij, hè, serieuze business die je runt en je draaitafels, die, hè, daar heb je een gedachtegang bij. Hoe ga je daarmee om?
2: Ja, door zelf natuurlijk ook content te creëren. Om contentmakers uit te nodigen. Van kom een workshop volgen en vertel erover wat we hier doen. Misschien ook het proces erachter. Maar aan de andere kant mag je ook fun hebben in de keramiekstudio. Mag het ook leuk zijn. En mogen mensen ook gewoon voor een goed gevoel naar de studio komen.
1: Mooi.
2: Dus het mag een mooie balans zijn.
1: Mooi. En in hoeverre zet jij, Lisette, een stukje van jezelf op de socials in voor Nana Pearl?
3: Weinig. Ik zit met Nana Pearl op Instagram voornamelijk. Mm-hmm. En daar zit ik privé ook helemaal niet meer op eigenlijk. Dus,
1: een bewuste keuze op die manier?
3: Nou, ik wou Instagram echt alleen zakelijk houden eigenlijk, ja.
1: Ja.
3: En dat niet vermixen met elkaar, ja.
1: Ja.
3: We komen natuurlijk af en toe wel eens af en toe een privébeeldje tussendoor, maar de kinderen zitten ook af en toe wel eens in de winkel bij mij, dus dan mogen ze ook dingen meemaken.
1: Ja, leuk. Ja.
3: Dus dat wordt wel gedeeld, maar het merendeel is gewoon echt op de producten en wat ik doe, ja.
1: En sieraad op maat is super persoonlijk, hè? Dat doe je, dat maak je. Kan een rouwstuk zijn, kan een verlovingsring misschien wel zijn. Ja. Of mooie oorbellen, net wat het is. Hoeveel van een gesprek met een klant kan jij dan vertalen in zo'n sieraad?
3: Bedoel je hoeveel tijd zij nodig hebben om dat duidelijk te maken?
1: Nee,
3: of,
1: van het gevoel pak jij daarin door? Ja.
3: Nou, ik denk toch altijd, als ze met een bepaald verzoek komen, dan kom ik gewoon snel met verschillende mogelijkheden en voorbeelden. En daaruit combineer ik het gewoon tot iets nieuws voor hen.
1: Ja, precies.
3: En meestal lukt dat toch wel, gelukkig. Ja.
1: Mooi, dus je laat wat verschillende invalshoeken zien en daar
3: en
1: ga je op voortborduren. Ja. Oké, top. Over 5 jaar, Leonie, is wat je nu doet groter, anders? Neem eens mee, waar wil je staan?
2: Over 5 jaar hoop ik dat we uitgebreid zijn naar meerdere locaties. Misschien zelfs buiten Den Haag.
1: Nou. Kijk.
2: Nee, maar dat is wel het plan. Om door te groeien. Meerdere locaties door het land te openen.
1: En dan door te groeien, meer schijven? Draaischijven?
2: Meerdere locaties. Dus meerdere doelgroepen aanspreken. Ja, schijven, keramiek schilderen.
1: Ja.
2: In ieder geval creativiteit bevorderen. En dat kan misschien ook nog wel met andere activiteiten.
1: Ja. Er is een creatieve ondernemer die haar geest gaat helemaal aan. Wat kan ik nog meer?
2: Oké,
1: dus over 5 jaar zien wij jou terug. En dan heb jij gewoon...
2: Kom ik weer langs.
0: Meerdere vestigingen.
1: Meerdere vestigingen, zelfs buiten Den Haag. Dan gaan wij buiten de grenzen van Den Haag. Leuk. Hoe is dat voor jou, Lisette? Wat wil jij bereikt hebben over 5 jaar?
3: Nou, mijn wens is toch ook wel om sowieso nog wel 1 of 2 locaties erbij te krijgen. En niet zozeer per se alleen in Den Haag. Want ik denk dat ik zo op de fret wel voldoende bereik heb gevonden inmiddels. Maar ik zou wel willen uitgroeien inderdaad. Moet ik wel mensen erbij aantrekken die ook mee kunnen helpen en maken.
1: Ja.
3: Ik heb wel al een aantal helpers. Ik heb alleen nog niet helpende makers.
1: Precies. Dus helpende maker.
3: Ja.
1: Voel jij je geroepen?
3: Kom maar langs.
1: Uitnodiging van Lisette. Oké, laatste vraag denk ik, Kat. De tijd vliegt enorm. Als je 1 ding aan een klant, en dat is voor jullie allebei, zou willen uitleggen over wat jouw handwerk kost. Hè? Dus wat in tijd, in geld, in aandacht, in liefde voor je vak. Wat zou dat zijn? Je mag alles elke invalshoek.
3: Kun je hem nog één keer stellen?
1: Ja, als je één ding aan een klant zou willen uitleggen over wat handwerk kost. Hè, dus niet alleen in geld denken, maar ook in aandacht, in jouw liefde, in je passie voor het vak. Wat zou dat dan zijn?
3: Brengt me heel veel vrolijkheid en geluk eigenlijk. Ja, ik word altijd heel ontspannen van en kan er ook echt in verdwijnen als ik iets maak, hoor. Dus dat kost het misschien.
1: Dat kost het.
3: Ja.
1: Soort daar waar sieraad ontstaat, verdwijnt Lisette.
3: Ja, precies. Ja. Okay. Nee, ik moet soms echt mezelf stoppen dat ik moet ophouden. Anders zou ik zo 3-4 uur 's nachts door kunnen gaan, inderdaad. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, wel mooi, ja, dat want dat is echt je hobby.
2: Ja, dat is met creativiteit inderdaad. Als het je hobby is, je passie, dan wil je er mee doorgaan. Dus je tijd is heel kostbaar. En daar moet je mee oppassen dat je daar niet te veel in doorgaat.
1: Ja, dat is een mooie wat je zegt. Je tijd is kostbaar. Ja. Je kan maar één ding tegelijk misschien. Ja. Nice. Kat, heb jij nog een nabrander, een laatste vraag? Ben je nog ergens benieuwd naar?
0: Nee, ik vond het... heb je heel goed voorbereid weer, Kat.
1: Nou,
0: dus dank daarvoor. En dank aan de gasten. Lisette en Leonie, hartstikke leuk dat jullie er waren.
1: Misschien ook
0: Nana Pearl.
1: Ja? Waar kunnen we jullie vinden? Dus,
0: dat wou ik net zeggen.
1: Oh, sorry.
0: Nana Pearl op de Frederik Hendriklaan. En Mudlab aan de Gevers de Nooitweg.
1: Duinnootweg?
0: De Nooitweg, hier in Den Haag. En volgende week staat de tekening volledig in het teken van Prinsjesdag. De eerste Prinsjesdagstukken zijn uitgelegd en laten een opvallende koers zien. Extra investeringen in innovatie. Meer aandacht voor koopkracht en een langzamere afbouw van de brandstofkorting. Oh. Wat betekenen deze keuzes voor ondernemers in Den Haag? Zien zij vooral kansen voor groei en innovatie? Of maken zij zich meer zorgen over de hogere lasten die elders in de begroting worden gezocht? Ik ga het samen met Karin vragen. Bedankt voor het luisteren. Bedankt aan de gasten. En graag tot volgende week.
1: Dankjewel.
0: The Stupid Song van Olivia Rodrigo. Om nog even wat vrouwelijk geweld erin te gooien deze avond.

0: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
2: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Goedendag, ik ben André Kolen. Het gebruik van paarden tijdens Prinsjesdag is niet meer van deze tijd, vindt de Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad. De partij wil het evenement diervriendelijker maken en de paarden daarom inruilen voor bijvoorbeeld een elektrische koets. Volgens fractievoorzitter Robert Barker hebben heel veel paarden in de koninklijke stoet het niet naar hun zin. Den Haag maakt zich stoetjes aan op voor de derde dinsdag van september, of precies een week. En daarom stelt de Partij voor de Dieren de aloude traditie nu ter discussie. Volgens de partij is het niet diervriendelijk om honderden paarden in te zetten voor het begeleiden van de koning op zijn weg naar het voorlezen van de troonrede. De training van de paarden op het Scheveningse strand, de dag voor Prinsjesdag, stuit de partij ook tegen de borst. Wie morgen met de trein, trambus of metro wil reizen, krijgt waarschijnlijk een flinke uitdaging. Medewerkers in het stad- en streekvervoer en op het spoor leggen 24 uur het werk neer. Staking lijkt te kunnen rekenen op sympathie bij veel reizigers, maar lastig is het wel, erkent ook bestuurder Erik Vermeulen van FNV Stadsvervoer.
7: Wij hebben als enig machtsmiddel, als we met onze rug tegen de muur staan, hebben we een staking. Iedereen merkt het natuurlijk wel als het openbaar vervoer aan de beurt is. De mensen die hebben heel zwaar werk. En als die plannen doorgaan, ja, dan zijn zij een extreme risicogroep. We treffen ook de reiziger. Dat vinden we ook ontzettend vervelend. Wij doen het eigenlijk ook voor hen.
6: Want de bezuinigingsplannen van het kabinet treffen volgens Vermeulen iedereen die nu of in de toekomst werkt. En vandaag al voeren schoonmakers actie voor een betere cao en tegen wat ook zij noemen de afbraak van de sociale zekerheid. Ze trokken vanuit het hele land naar de Koekamp bij het Malieveld. Dan nog het weer, veel bewolking, periode met regen. Matig aan de kust een vrij krachtige zuidwestenwind en het is 18 graden. Vanavond nog regen, daarna opklaringen. De minima circa 14 graden. Morgen af en toe zon, ook enkele buien. En de maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
1: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Goedendag, ik ben André Kolen. Het gebruik van paarden tijdens Prinsjesdag is niet meer van deze tijd, vindt de Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad. De partij wil het evenement diervriendelijker maken en de paarden daarom inruilen voor bijvoorbeeld een elektrische koets. Volgens fractievoorzitter Robert Barker hebben heel veel paarden in de koninklijke stoet het niet naar hun zin. Den Haag maakt zich stoetjes aan op voor de derde dinsdag van september, of precies een week. En daarom stelt de Partij voor de Dieren de aloude traditie nu ter discussie. Volgens de partij is het niet diervriendelijk om honderden paarden in te zetten voor het begeleiden van de koning op zijn weg naar het voorlezen van de troonrede. De training van de paarden op het Scheveningse strand, de dag voor Prinsjesdag, sluit de partij ook tegen de borst. Wie morgen met de trein, trambus of metro wil reizen, krijgt waarschijnlijk een flinke uitdaging. Medewerkers in het stad- en streekvervoer en op het spoor leggen 24 uur het werk neer. Staking lijkt te kunnen rekenen op sympathie bij veel reizigers, maar lastig is het wel, erkent ook bestuurder Erik Vermeulen van FNV Stadsvervoer.
6: Wij hebben als enig machtsmiddel, als we met onze rug tegen de muur staan, hebben we een staking. Iedereen merkt het natuurlijk wel als het openbaar vervoer aan de beurt is. De mensen die hebben heel zwaar werk. En als die plannen doorgaan, ja, dan zijn zij een extreme risicogroep. We treffen ook de reiziger. Dat vinden we ook ontzettend vervelend. Wij doen het eigenlijk ook voor hen.
5: Want de bezuinigingsplannen van het kabinet treffen volgens Vermeulen iedereen die nu of in de toekomst werkt. En vandaag al voeren schoonmakers actie voor een betere cao en tegen wat ook zij noemen de afbraak van de sociale zekerheid. Ze trokken vanuit het hele land naar de Koekamp bij het Malieveld. Dan nog het weer, veel bewolking, periode met regen. Matig aan de kust een vrij krachtige zuidwestenwind en het is 18 graden. Vanavond nog regen, daarna opklaringen. De minima circa 14 graden. Morgen af en toe zon, ook enkele buien. En de maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Het

0: Dankjewel voor de leuke dag, juf. Je was de liefste invaller ooit.
1: De leukste invalscholen vind je bij Poel West. Als invalleerkracht bepaal je hier zelf wanneer je voor de klas staat en op welke school. Kijk op poelwest.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: Kom jij lesgeven als mijn juf ziek is? Meld je aan op poelwest.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
5: Goeiedag, ik ben André Kolen. Het gebruik van paarden tijdens Prinsjesdag is niet meer van deze tijd, vindt de Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad. De partij wil het evenement diervriendelijker maken en de paarden daarom inruilen voor bijvoorbeeld een elektrische koets. Volgens fractievoorzitter Robert Barker hebben heel veel paarden in de koninklijke stoet het niet naar hun zin. Den Haag maakt zich stoetjes aan op voor de derde dinsdag van september, over precies een week. En daarom stelt de Partij voor de Dieren de aloude traditie nu ter discussie. Volgens de partij is het niet diervriendelijk om honderden paarden in te zetten voor het begeleiden van de koning op zijn weg naar het voorlezen van de troonrede. De training van de paarden op het Scheveningse strand, de dag voor Prinsjesdag, stuit de partij ook tegen de borst. Wie morgen met de trein, trambus of metro wil reizen, krijgt waarschijnlijk een flinke uitdaging. Medewerkers in het stad- en streekvervoer en op het spoor leggen 24 uur het werk neer. De staking lijkt te kunnen rekenen op sympathie bij veel reizigers, maar lastig is het wel, erkent ook bestuurder Erik Vermeulen van FNV Stadsvervoer.
6: Wij hebben als enig machtsmiddel, als we met onze rug tegen de muur staan, hebben we een staking. Iedereen merkt het natuurlijk wel als het openbaar vervoer aan de beurt is. De mensen die hebben heel zwaar werk. En als die plannen doorgaan, ja, dan zijn zij een extreme risicogroep. We treffen ook de reiziger. Dat vinden we ook ontzettend vervelend. Wij doen het eigenlijk ook voor hen.
5: Want de bezuinigingsplannen van het kabinet treffen volgens Vermeulen iedereen die nu of in de toekomst werkt. En vandaag al voeren schoonmakers actie voor een betere cao en tegen wat ook zij noemen de afbraak van de sociale zekerheid. Ze trokken vanuit het hele land naar de Koekamp bij het Malieveld. Dan nog het weer, veel bewolking, periode met regen. Matig aan de kust een vrij krachtige zuidwestenwind en het is 18 graden. Vanavond nog regen, daarna opklaringen. De minima circa 14 graden. Morgen af en toe zon, ook enkele buien. En de maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
5: Goeiedag, ik ben André Kolen. Het gebruik van paarden tijdens Prinsjesdag is niet meer van deze tijd, vindt de Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad. De partij wil het evenement diervriendelijker maken en de paarden daarom inruilen voor bijvoorbeeld een elektrische koets. Volgens fractievoorzitter Robert Barker hebben heel veel paarden in de koninklijke stoet het niet naar hun zin. Den Haag maakt zich stoetjes aan op voor de derde dinsdag van september, of precies een week. En daarom stelt de Partij voor de Dieren de aloude traditie nu ter discussie. Volgens de partij is het niet diervriendelijk om honderden paarden in te zetten voor het begeleiden van de koning op zijn weg naar het voorlezen van de troonrede. De training van de paarden op het Scheveningse strand, de dag voor Prinsjesdag, stuit de partij ook tegen de borst. Wie morgen met de trein, trambus of metro wil reizen, krijgt waarschijnlijk een flinke uitdaging. Medewerkers in het stad- en streekvervoer en op het spoor leggen 24 uur het werk neer. Staking lijkt te kunnen rekenen op sympathie bij veel reizigers, maar lastig is het wel, erkent ook bestuurder Erik Vermeulen van FNV Stadsvervoer.
6: Wij hebben als enig machtsmiddel, als we met onze rug tegen de muur staan, hebben we een staking. Iedereen merkt het natuurlijk wel als het openbaar vervoer aan de beurt is. De mensen die hebben heel zwaar werk. En als die plannen doorgaan, ja, dan zijn zij een extreme risicogroep. We treffen ook de reiziger. Dat vinden we ook ontzettend vervelend. Wij doen het eigenlijk ook voor hen.
5: Want de bezuinigingsplannen van het kabinet treffen volgens Vermeulen iedereen die nu of in de toekomst werkt. En vandaag al voeren schoonmakers actie voor een betere cao en tegen wat ook zij noemen de afbraak van de sociale zekerheid. Ze trokken vanuit het hele land naar de Koekamp bij het Malieveld. Dan nog het weer, veel bewolking, periode met regen. Matig aan de kust een vrij krachtige zuidwestenwind en het is 18 graden. Vanavond nog regen, daarna opklaringen. De minima circa 14 graden. Morgen af en toe zon, ook enkele buien. En de maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Radio Tunka Insomnia Sessions. We waren te laat, dus een uurtje later aan YouTube gaat. Let's go.

0: internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
4: Goeiedag, ik ben André Kolen. Het gebruik van paarden tijdens Prinsjesdag is niet meer van deze tijd, vindt de Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad. De partij wil het evenement diervriendelijker maken en de paarden daarom inruilen voor bijvoorbeeld een elektrische koets. Volgens fractievoorzitter Robert Barker hebben heel veel paarden in de koninklijke stoet het niet naar hun zin. Den Haag maakt zich stoetjes aan op voor de derde dinsdag van september, of precies een week. En daarom stelt de Partij voor de Dieren de aloude traditie nu ter discussie. Volgens de partij is het niet diervriendelijk om honderden paarden in te zetten voor het begeleiden van de koning op zijn weg naar het voorlezen van de troonrede. De training van de paarden op het Scheveningse strand, de dag voor Prinsjesdag, sluit de partij ook tegen de borst. Wie morgen met de trein, trambus of metro wil reizen, krijgt waarschijnlijk een flinke uitdaging. Medewerkers in het stad- en streekvervoer en op het spoor leggen 24 uur het werk neer. Staking lijkt te kunnen rekenen op sympathie bij veel reizigers, maar lastig is het wel, erkent ook bestuurder Erik Vermeulen van FNV Stadsvervoer.
5: Wij hebben als enig machtsmiddel, als we met onze rug tegen de muur staan, hebben we een staking. Iedereen merkt het natuurlijk wel als het openbaar vervoer aan de beurt is. De mensen die hebben heel zwaar werk. En als die plannen doorgaan, ja, dan zijn zij een extreme risicogroep. We treffen ook de reiziger. Dat vinden we ook ontzettend vervelend. Wij doen het eigenlijk ook voor hen.
4: Want de bezuinigingsplannen van het kabinet treffen volgens Vermeulen iedereen die nu of in de toekomst werkt. En vandaag al voeren schoonmakers actie voor een betere cao en tegen wat ook zij noemen de afbraak van de sociale zekerheid. Ze trokken vanuit het hele land naar de Koekamp bij het Malieveld. Dan nog het weer, veel bewolking, periode met regen. Matig aan de kust een vrij krachtige zuidwestenwind en het is 18 graden. Vanavond nog regen, daarna opklaringen. De minima circa 14 graden. Morgen af en toe zon, ook enkele buien. En de maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Dit is Den Haag FM. Check ook onze website denhaagfm.nl. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Het gebruik van paarden tijdens Prinsjesdag is niet meer van deze tijd, vindt de Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad. De partij wil het evenement diervriendelijker maken en de paarden daarom inruilen voor bijvoorbeeld een elektrische koets. Volgens fractievoorzitter Robert Barker hebben heel veel paarden in de koninklijke stoet het niet naar hun zin. Den Haag maakt zich stoetjes aan op voor de derde dinsdag van september, of precies een week. En daarom stelt de Partij voor de Dieren de aloude traditie nu ter discussie. Volgens de partij is het niet diervriendelijk om honderden paarden in te zetten voor het begeleiden van de koning op zijn weg naar het voorlezen van de troonrede. De training van de paarden op het Scheveningse strand, de dag voor Prinsjesdag, sluit de partij ook tegen de borst. Wie morgen met de trein, trambus of metro wil reizen, krijgt waarschijnlijk een flinke uitdaging. Medewerkers in het stad- en streekvervoer en op het spoor leggen 24 uur het werk neer. Staking lijkt te kunnen rekenen op sympathie bij veel reizigers, maar lastig is het wel, erkent ook bestuurder Erik Vermeulen van FNV Stadsvervoer.
2: Wij hebben als enig machtsmiddel, als we met onze rug tegen de muur staan, hebben we een staking. Iedereen merkt het natuurlijk wel als het openbaar vervoer aan de beurt is. De mensen die hebben heel zwaar werk. En als die plannen doorgaan, ja, dan zijn zij een extreme risicogroep. We treffen ook de reiziger. Dat vinden we ook ontzettend vervelend. Wij doen het eigenlijk ook voor hen.
1: Want de bezuinigingsplannen van het kabinet treffen volgens Vermeulen iedereen die nu of in de toekomst werkt. En vandaag al voeren schoonmakers actie voor een betere cao en tegen wat ook zij noemen de afbraak van de sociale zekerheid. Ze trokken vanuit het hele land naar de Koekamp bij het Malieveld. Dan nog het weer, veel bewolking, periode met regen. Een matig aan de kust een vrij krachtige zuidwestenwind en het is 18 graden. Vanavond nog regen, daarna opklaringen. De minima circa 14 graden. Morgen af en toe zon, ook enkele buien. En de maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: just wanna be someone. Dive and disappear without it.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Goeiedag, ik ben André Kolen. Het gebruik van paarden tijdens Prinsjesdag is niet meer van deze tijd, vindt de Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad. De partij wil het evenement diervriendelijker maken en de paarden daarom inruilen voor bijvoorbeeld een elektrische koets. Volgens fractievoorzitter Robert Barker hebben heel veel paarden in de koninklijke stoet het niet naar hun zin. Den Haag maakt zich stoetjes aan op voor de derde dinsdag van september, of precies een week. En daarom stelt de Partij voor de Dieren de aloude traditie nu ter discussie. Volgens de partij is het niet diervriendelijk om honderden paarden in te zetten voor het begeleiden van de koning op zijn weg naar het voorlezen van de troonrede. De training van de paarden op het Scheveningse strand, de dag voor Prinsjesdag, stuit de partij ook tegen de borst. Wie morgen met de trein, trambus of metro wil reizen, krijgt waarschijnlijk een flinke uitdaging. Medewerkers in het stad- en streekvervoer en op het spoor leggen 24 uur het werk neer. Staking lijkt te kunnen rekenen op sympathie bij veel reizigers, maar lastig is het wel, erkent ook bestuurder Erik Vermeulen van FNV Stadsvervoer.
3: Wij hebben als enig machtsmiddel, als we met onze rug tegen de muur staan, hebben we een staking. Iedereen merkt het natuurlijk wel als het openbaar vervoer aan de beurt is. De mensen die hebben heel zwaar werk. En als die plannen doorgaan, ja, dan zijn zij een extreme risicogroep. We treffen ook de reiziger. Dat vinden we ook ontzettend vervelend. Wij doen het eigenlijk ook voor hen.
2: Want de bezuinigingsplannen van het kabinet treffen volgens Vermeulen iedereen die nu of in de toekomst werkt. En vandaag al voeren schoonmakers actie voor een betere cao en tegen wat ook zij noemen de afbraak van de sociale zekerheid. Ze trokken vanuit het hele land naar de Koekamp bij het Malieveld. Dan nog het weer, veel bewolking, periode met regen. Matig aan de kust een vrij krachtige zuidwestenwind en het is 18 graden. Vanavond nog regen, daarna opklaringen. De minima circa 14 graden. Morgen af en toe zon, ook enkele buien. En de maxima dan opnieuw omstreeks 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.